0: van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. Oktober. 23 mensen komen om in Nice toen de kust van Nice geraakt werd door een tsunami. Op Sicilië barst de vulkaan Etna uit.
2: De vulkaan de Etna, waarvan de top een groot deel van het jaar onder de sneeuw ligt, heeft op Sicilië opnieuw voor grote schrik gezorgd. Bij de krachtigste uitbarsting sinds 20 jaar is gloeiende lava uit een drietal kraters naar beneden gestroomd in de richting van Fornazzo. Een dorp dat ook bij vorige uitbarstingen al bedreigd werd.
1: November. Militante Iraniërs gijzelen 56 Amerikaanse personeelsleden en aanwezigen in de Amerikaanse ambassade te Teheran. De bezetting en gijzeling zouden 444 dagen duren. December. NAVO besluit voor de plaatsing van middellange afstands atoomwapens. En een Egmond spoelt een potvis aan. Rusland valt Afghanistan in. En hoe zat het met de muziek in 1979? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Earth and a Fire met I Am op nummer 3. Voulez Vous van ABBA op 2. En Breakfast in America van Supertramp op nummer 1.
3: Your instant mood lifter is right here on Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ahlen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies.

0: Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, januari. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland treden toe tot de EEG. En het komisch duo Peppi en Kokkie verschijnt voor het eerst op de Nederlandse televisie. April. In een zware storm wordt het zendschip Noordermie van Radio Veronica op het strand bij Scheveningen geworpen. Het schip komt muurvast te zitten. Pas op 18 april kan het worden vlotgetrokken. De storm, met af en toe een orkaankracht, richt ook grote schade aan in het Westland. Op 4 april de opening van het World Trade Center in New York. In 1973 vindt er een autorij plaats met noviteiten.
2: Nog met de nummerborden van de fabriek en glanzend gepoetst rijdt deze auto door Amsterdam. Het is het jongste model van Fiat, de 126. Een typische stadswagen, hier op weg naar de RAI. Op deze tweejaarlijkse tentoonstelling van personenauto's werd de 126 voor het eerst in Nederland gepresenteerd. De auto, die slechts 3 meter lang is, is van binnen ruim genoeg voor 4 personen. De wagen is uitgerust met een 2-cilinder motor van 600 cc... die voor een topsnelheid van 105 km per uur kan zorgen. De belangstelling voor deze 126 was bijzonder groot. En dat is niet onbegrijpelijk voor wie weet dat de prijs ervan...

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: op Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album op top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siska de Rat met in de hoofd...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Suliok's bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Avnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1979. Januari. Vanaf 1 december 1978 zijn grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. Delen van Noordoost-Nederland en Noord-Duitsland zijn dagenlang geïsoleerd vanwege metershoge sneeuwduinen. Na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzel en sneeuw zal er nog lang sprake zijn van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. De Sjah van Iran vlucht met zijn familie naar Egypte. Iran wordt een islamitische staat, geleid door Ayatollah Khomeini. Maart. Een ongeluk in de nucleaire reactor in Three Mile Island. Het ernstigste ongeval met civiel gebruik van kernenergie tot de explosie in Tsjernobyl. Saturday Night Fever, John Travolta, Bee Gees, noem maar op. In 1979 begon de disco-hype.
2: Met deze swingende muziek presenteerden zich in Utrecht en Rotterdam een groot aantal prominenten uit de Amerikaanse disco-wereld. Daaronder een groep dansers die goed naar John Travolta en zijn stijl hebben gekeken. Een hele reeks zangers en zangeressen die in Amerika bijzonder bekend zijn, verscheen in de 4 uur durende show op de planken. En heel vaak werd het publiek gegrepen door het ritme.
1: April. Ondanks wereldwijde protesten wordt de in 1978 afgezette Pakistanse ex-president en ex-premier Ali Bhutto door het militaire bewind geëxecuteerd door ophanging. Mei. De conservatieven winnen de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Margaret Thatcher wordt de nieuwe premier. Jimmy Carter en Leonid Brezhnev ondertekenen te Wenen het SALT-II-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The Stars of Yesterday.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De Hongaarse president Tamás Sulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn ambtstermijn beëindigt. Dit volgt op de verkiezingsbelofte van premier Magyar om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Het parlement stemde in met de wijziging, ondanks Sulyoks bezwaren over de rechtsstaat. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer is nu interim-president. De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Aley vast dat Nederland een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-brug-instorting in Genua met 43 doden. Slechts 22% van de studenten aan Nederlandse conservatoria komt uit Nederland, een daling van 52% in 20 jaar. Dit komt door bezuinigingen op muziekeducatie. De cultuursector verloor jaarlijks 500 miljoen euro sinds 2005. Andere landen maken muziekonderwijs toegankelijker, wat resulteert in betere orkesten. De hoogste Iraanse leider heeft het akkoord met de VS opgeschort. Mujtaba Khamenei verklaarde dat de handtekening van president Trump niets waard is. De VS voerde opnieuw luchtaanvallen uit op Iran met zeker 50 burgerdoden. Iran sloeg terug met schade in Kuwait en doden in Jordanië. En dan tot slot het weer. Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor lagere temperaturen en meer bewolking. Er is kans op lichte regen of een bui. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: It's 15 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Kuwait van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 Scud-raketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Kuwait binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Kuwait. Een Iraakse Scud-raket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Kuwait terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Kuwaitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Kuwait is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Bij een steekincident rond 3:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakten een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in en getuigen worden gehoord. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. De Hongaarse president Tamás Suliok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Agnes Forsthoffer wordt interim-president. De Merwedeburg in de A27 bij Gorkum is sinds zaterdag 17:30 s'avonds gesloten voor vrachtverkeer vanwege verminderde staalsterkte. Transport en Logistiek Nederland waarschuwt voor stijgende kosten en verkeersdruk op omleidingsroutes. De Papendrechtse brug in de N3 is ook 9 maanden dicht, wat de situatie verergert. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens 10 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht 10 minuten vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De order gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De expresstrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De VS voerde nieuwe luchtaanvallen uit op Iran, nabij de straat van Hormuz. Als vergelding voor een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen omkwamen. 4 anderen raakten gewond, 1 persoon wordt vermist. Sinds februari kwamen 16 Amerikaanse militairen om en raakten ruim 400 anderen gewond. De Hongaarse president Tamás Szulyok heeft een grondwetswijziging ondertekend die zijn aftreden als staatshoofd afdwingt. Het parlement stemde maandag in met het amendement, onderdeel van premier Magyar's belofte om de invloed van oud-premier Orbán te verminderen. Parlementsvoorzitter Afnes Forsthoffer wordt interim-president. Bewoners van een wijk in Den Haag mogen terug naar huis na de ontmanteling van een drugslab. Vrijdag werd het lab ontdekt, waarna 150 tot 200 bewoners tijdelijk hun woning moesten verlaten. 4 mannen zijn aangehouden, waaronder een 39-jarige die probeerde te vluchten. De politie onderzoekt het lab verder. Bij een steekincident rond 2:15 in een woning aan het Ameidenpark in Helmond raakte een man en een vrouw gewond, meldt politieeenheid Oost-Brabant. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, de ernst van hun verwondingen is onbekend. De politie stelt een onderzoek in waarbij sporenonderzoek wordt verricht en getuigen worden gehoord. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. De wind draait naar het noordwesten en neemt toe tot matig. Langs de kust waait het vrij krachtig. Temperaturen variëren van 10 graden in het binnenland tot 16 graden aan zee, oplopend naar 18 of 19 graden aan het einde van de ochtend. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

ik heb er zin in, toch? Ik vind het in ieder geval leuk. That's the way I like it.

0: en nog een keertje dan, hè? Aha, aha. Hey, een hele goede morgen. Leuk dat je erbij bent.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos días, también.
2: Good morning aan dich auch.
3: Bonjour à vous aussi.
4: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
4: 早上好, 你也是.
1: Bon dia, tú también.

0: het is weer zondag. Het is zondag 19 juli 2026. Ja. En we gaan gewoon weer met z'n allen. De ME Sfeermakers zijn er weer. En die gaan de programma's maken. En dat doen ze speciaal voor jou. Voor jou. En ook voor jou.
1: The best music all the time. Golden Oldie.

0: gegeven. May I? Oh nee, May Wood. Ja, heerlijke muziek toch op de zondagmorgen. Een prima start zou ik zo zeggen. Ik kijk even naar buiten en ik zie dat we een weeromslag hebben. Dat begon gisteren eigenlijk al. Toen viel op een zeker moment hier in Tolen, waar mijn programma altijd live vandaan komt, wat regen. Nou ja, heel klein beetje, maar daar heeft de natuur niet genoeg aan. Afijn, wat gaan we dan vandaag aantrekken? En misschien dit? Nou, kijk maar.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
2: Lois corduroy jackets. Lois corduroy broeken. Lois jeans jackets. Lois jeans broeken. L-O-I-S, Lois. Zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
3: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miamigo. Mm-hmm. En hebben uitsluitend een historische waarde.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, vandaag kun je ze weer horen. De blaadjes uit het heden en uit het verleden. Nummers van toen die het bij mij goed blijven doen.
4: Muziek van alle tijden, de speer van mi amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: En daar is dit een mooi voorbeeld van. Een man die trouwens nog altijd zingt, boven de 80 is. Net als Tom Jones bijvoorbeeld, weet hij niet van ophouden. Ik heb het over Engelbert Humperdinck. Hij is hier. En zingt, Am I That Easy to Forget?

is verdriet daar. Daar kun je de mooiste nummers van maken, toch? Over de liefde en over het liefdesverdriet. En dat deed hij ook met Am I That Easy To Forget. En je gelooft het niet. Op dit ogenblik breekt de zon hierdoor. Ja, zou dat komen door de muziekkeuze? Nee, Frans. Niet overdrijven.

hoe zou ik dat een beetje vrij kunnen vertalen? Je zet mijn wereld op zijn kop. Ik denk dat dat het ongeveer is, hè? Ja, Diana Ross. Ze verliet de Supremes en startte toen een zeer succesvolle solo-carrière. En daar hebben we nu altijd nog schik van, toch? Jij en ik.

moeten we gelijk even een zondag plaatje draaien. En ik kies voor deze. Vorige week was dit de hitkans van Frans. En een beetje, dan komt hij in het eerste uur de week erop altijd weer even terug. Hier is Freek.

0: Ja. Freek van Rooij is dit. Zeker.
1: Zeg ik ja.
0: En hij heeft het over een dame. Over Monica.
2: This is Golden Oldies Radio. All the time.
3: Wherever you are, whatever you do.
2: Golden Oldies Radio.

0: New York lopen vreemde mensen rond. Sommigen zijn ook uit Britten.
1: Ja.
0: Uit het Verenigd Koninkrijk, zoals het ook al wordt genoemd. An Englishman in New York.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goedemorgen met Frans van der Drift.
0: Over rare snuiters gesproken, ik ben er ook een. Hè. De mensen die me kennen, die weten dat. Ja, die houden daar gewoon rekening mee. En zo doen we dat met elkaar, toch? Ik heb hier een oud nummer van Elton John, maar dan in de versie van Billy Paul. It's

0: het toch heerlijk, hè? Als je je gevoelens kwijt kunt in een nummer. En daar ging het over, volgens mij. Het was een van de mooiste single-successen van Elton John in zijn beginperiode. En dit was dan met het groot MFS Bierorkest. The one and only Billy Paul.
1: De plaat met gevoel. Op Golden Oldies Radio.

0: En dan zeg ik mooi, mooi, mooi. Ja, dat meisje met die prachtige kijkers. Die werd bezongen door Michel Sardou.
1: Elke zondag tijdens de lunch van 12 tot 2 zou

0: Salm met je liefde, toch?
1: Don't throw your love away. Don't throw your love away.
0: Ik snap precies wat ze bedoelen. Jij ook? Echt? Ja? Heb je ook ervaringen?
2: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio.

0: Gilbert O'Sullivan. Oh yeah. Marriage. Daar ging het over. Trouw.
1: Ja.
0: Doet me even terugdenken aan een vrouw die ik destijds te huwelijk heb gevraagd. En nu is ze mijn ex. Ja, ja, ja. Mijn moeder zou zeggen, dat kon je van tevoren niet weten, Frans. Dat is nu achteraf de koe in de kont kijken. Ja, zo noemden ze dat. En

0: geworden. Ja, ja, ja. Dat is een respectabel leeftijd. Zo mogen we dat toch wel noemen. En ja, straks, de slingers hangen al, gaan we aan de taart. The sound of me,
1: amigo. Every Sunday, from 8 to 8. Olé. Golden Oldies
2: Radio. De cover.
3: Cover.
2: Cover.
3: De cover.
2: De cover van de week.
0: Dus we hebben wat te vieren. Hey, DJ Bobo. Voortaan iets eerder starten, alsjeblieft. Hey, live, hè? Ja, dat is waar. Dat is de titel. Celebration.

0: een feestje voor jou en natuurlijk voor mij.
1: Ah, it's a celebration.
0: Dat bedoel ik.
2: Playing the greatest hits all day long. Golden

0: zetten het op een loper. Runaway Boys. Een succesvolle Stray Cats. Ja, die waren we nog niet vergeten. En die horen ook in Ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Hey, afgelopen week heb je kunnen stemmen. En daarmee heb je kunnen bepalen wat straks de eerste plaat wordt in het tweede uur. En je hebt gestemd op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

0: van meisje. Je hoeft je toch niet te schamen? In ieder geval niet voor mij. Evelyn Champagne King was dat. The sound of me,
1: amigo. Every Sunday from 8 to 8. Olé. Golden Oldies
0: Radio. Ja, en dit is de plaat met de meeste stemmen. Jullie hebben duidelijk aangegeven dat dit jullie favoriet is. Ook voor José, die op dit ogenblik zit te luisteren. Je was er wat later bij, maar nog op tijd voor jouw plaat. Sweet Cat.

0: Neil Diamond en zijn Sweet Caroline. 45 mensen hebben de afgelopen week gestemd. 3 gingen voor Funny Funny van de formatie Sweet. En 7 voor de Four Tops met It's the Same Old Song. Ja, die 2 hebben het dus niet gered, maar Neil Diamond. Dat was de absolute winnaar met 35 stemmen. En deze week gaan we natuurlijk weer voor volgende week stemmen op fragmentjes. En dat zijn deze.
1: Nummer 1.

0: In 1974 begon ik mijn radiocarrière bij de zeezender Mi Amigo. En wat heb ik dit nummer veel gedraaid. Ik raakte er opgewonden van. En jij misschien ook wel. Sky High. Ja, een Britse groep die succes had. Zelfs in de Billboard Hot 100 kwam het in de top 5.
1: Elke zondagmiddag van 2 tot 4. Pop Express met

0: Amigo Jeans, vriend van Vrije Vogels.
1: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben uitsluitend een historische waarde.
2: En wat gaan we nu doen? Nou, dit.
3: De hitkans van Frans.
2: De ja, dat zei ik al.
3: Van Frans.
2: Jongens, dat hoeft niet twee keer, hè? Eén keer is genoeg. Oh, dit vind ik zelf mooi en ik hoop dat ik jou er ook een plezier mee doe. Marcel Kaptein is hier met de single Friendly Faces. MUZIEK

0: Mooi, hè, Clemens?
1: Ja.
0: Je bent een music lover. En je schreef al van, dat is een mooi nummer. Marcel Kaptein. Ja, mocht je je afvragen wie is Clemens, dat hoor je inmiddels te weten. Hij maakt de prachtige banners en de videofilmpjes die horen bij bijvoorbeeld het stemgebeuren. Hier in dit programma.
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met

gesteun en gesteund. Ja, dat doet deze dames. Baccara. Was het niet een zomerrit? Dacht het wel, hè? Nou, dan hoorde het ook in het programma In Jullie Thuis. Deze twee dames zingen Yes Sir, I Can Boogie. Mr.

0: Tegenwoordig zijn de nummers digitaal en die komen dus uit de computer. Maar ik kan me het hoesje nog goed herinneren. De twee dames. Ja, prachtig. En uiteraard met een rode roos afgebeeld. En dit is weer zo'n gevalletje, zal ik maar zeggen, van...
1: The sound of Mimico, just for you. Golden
0: Oldies
1: Radio.
0: Ze komen er wel meer voorbij vandaag. Nou, de zon begint nu echt pittig door te komen hier in Tholen. Daar gaan we vandaag weer van genieten. En het is goed voor mijn zonnepaneeltjes. Ja, daar moeten we het in de zomer van hebben, zal ik maar zeggen. Hier is Third World. En dit nummer. Een stukje reggae in de show. Daar gaan we samen van genieten. Hier is Now That I Found Love.

0: met Joe Wells.
1: En nu we het toch over hem hebben, gelijk ook maar even dat item in zijn show.
2: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
3: Het origineel of de cover.
2: En deze week is het Elvis Presley met Can't Help Falling In.

0: het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover. Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.
2: Ja, wat zal ik zeggen? Ik ben nogal gevoelig, dus ik ga natuurlijk voor de versie van Elvis Presley. Als die het over de liefde heeft, dan spreekt hij echt over love.

0: andere woorden, dit gevoel is voor mij helemaal vreemd. Ja. The way you talk straight through a movie. And even that dance, well, it moves me too. Love Like This. Wat is dat een mooi nummer. En dat is nieuw. Dan wordt het nu ook tijd voor dit.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo klassieker.
0: En neem ik je mee naar de jaren 60. 1963 om precies te zijn. Het is Ricky Nelson die ik aan het woord laat. Met I Will Follow You.

0: will follow you.
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd?
0: Goeie vraag.
1: En van harte gefeliciteerd.
0: Mijn lijstje ligt voor me, dus ik hoef het alleen maar op te lezen. Ja, simpel hè. Maar dat ben ik ook. Ja. Eens even kijken. Henk Schuurman is vandaag jarig. Van harte, Henk. En dat mag ik ook zeggen tegen Koos van Hattem. Die heeft er een jaartje bij. Erik Beks mag ik niet vergeten. En last but not least, Sjaan van der Hoek. Ja, en over mijn schoonmoeder heb ik het al gehad. 93. Dat is toch een gezegende leeftijd, zou je kunnen zeggen. Hè? Lieve vrienden, zoals jullie gewend zijn. Altijd nog een feestnummer, direct na de felicitaties. En dit keer is het deze. Ba-da-ba-da. Een gevolletje van Polonaise. Ja, je moet er wel van houden natuurlijk, hè. Als je liegt en bedriegt.

0: Polonaise kun je natuurlijk op dit nummer gewoon lopen. Ook al ging het een beetje over verdriet, dacht ik. Hè?
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Oh, en dit is voor de liefhebbers. En die zijn erbij vandaag weer. Die zaten waarschijnlijk wel op dit nummer te wachten. Dat zou zomaar kunnen. Hier is Cheek en I Want Your Love.

0: En dat waren ze, kort maar krachtig. Maar wat was dat een fijne plaat en wat hebben we daar heerlijk op gedanst, toch?
1: Buongiorno. Oran soda, lemon soda.
2: Dat is de meest zuivere Italiaanse vruchtdrank vol zonnige levensvreugde.
1: Oran soda, lemon soda.
2: Zit boordevol met sappige Siciliaanse appelsine en citroensap. Wanneer zegt u tegen oran soda, lemon soda?
1: Salute!

0: Toto Cutugno.
1: Perché ne sono fiero.
0: L'italiano, yeah.
1: Sono un italiano. Un italiano vero.
0: Even op de Italiaanse tour. Maar dat kan natuurlijk ook anders.

0: Hartstikke idee.
1: Ah, magnifiek.
0: Ja. Mooi, hè? Wat je met de Nederlandse taal allemaal al niet kan doen. Daar heeft Lange Frans natuurlijk talent voor, zullen we maar zeggen. Vrienden, er komen weer heel veel stemmen binnen op mijn Facebookpagina. Op die drie stemmetjes, op die drie fragmentjes moet ik zeggen. En Marijke, je was vandaag de eerste. Je zat op het puntje van je stoel, hè?
2: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

gaan we wat stapjes maken. Hè? Onder het motto, inderdaad, let's dance. Even een ogenblik ver terug in de tijd. En dat doen we graag in Ook Goedemorgen. En dat ben je ook gewend bij jouw favoriete radiostation. Golden Oldies Radio. Remember the Amigo 1963. En dit nummer hoor je niet veel meer op de radio, maar bij ons natuurlijk wel. Even terug in de tijd met Cliff Richard. When you

0: Holland en Bolland.
1: Ja, dat was een Nederlands duo die we heel veel op de plaat hebben gedraaid. En dat vonden we leuk. En over plaatjes gesproken, we pakken even de arm van de platenspeler. En we zetten de naald op de plaat. Zo. En dan mag hij los. Peter Maffay op de Duitsstalige tour. Jede jongen braucht een beetje.

0: alleen.
1: Peter Maffay.
0: Je kent hem nog van Doe.
1: En Doe Biest Anders. En dit was een B-kantje. Ik vond het altijd een gezellig nummer en vandaar dus vandaag in de show. Jede jongen braucht een meetje, want alleen is maar alleen. Vrienden, bedankt voor het luisteren. Fijn dat we samen waren bij Golden Oldies Radio. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Ook Goedemorgen. En zo dadelijk veel plezier met Antonio. Ton Schipper, met zijn programma Keukenpret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. In Ter Apel zorgen overlastgevers al jaren voor problemen. Het KOA, de gemeente Westerwolde en Den Haag wijzen naar elkaar. Asielminister Van den Brink kondigde nieuwe maatregelen aan, maar veel daarvan waren al van kracht. Hoogleraar Vols noemt dit zorgelijk en wijst op de ernst van de vergrijpen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de VS uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. De Verenigde Staten heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran na een aanval op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De aanvallen waren gericht op de Islamitische Garde nabij de straat van Hormuz. In Irak werd een Koerdische basis aangevallen. 8 leden raakten gewond. Iran heeft een akkoord opgeschort. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf 7 naar 3 kilometer tot aan de grens met een kwartier vertraging door de controles aan de grens en een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht, de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Good morning.
1: Good morning.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Een hele zomer lang. Elke zondag van 10 tot 12. De vakantiesfeer van Mi Amigo met Keukenpret en Ton Schipper.

Wat een hoog stemmetje had hij toch, hè? Die Paul Da Vinci van de Rubets. Wat een hoog stemmetje, een kopstemmetje. Goedemorgen. Je radio kreeg weer glans met Frans de afgelopen 2 uur. Dank.

0: Het is altijd een feestje met Frans op de radio. En niet alleen op de radio.
1: Dan Schipper.
0: De meeste mensen zijn nog niet lang uit bed en het is nu alweer tijd voor...
1: Keukenpret.
0: Ach, waarom zou je niet langer in bed liggen? Het is overal vakantie. In Nederland en in Vlaanderen trouwens. Wie in Vlaanderen geen vakantie heeft, die kan misschien toch genieten van een verlengd weekend. Want dinsdag is het 21 juli. Dan is het nationale feestdag in België. Dat betekent dus dat niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Brussel en in Wallonië dat het een feestdag is en dat er niet hoeft gewerkt te worden. Behalve voor de militairen. Want die moeten defileren vlak voor het Koninklijk Paleis. Daar komt de koning kijken samen met zijn gezin. En uiteraard ook een heel deel van de bevolking. Wie daar niet aanwezig kan zijn, die kan het nog altijd live volgen op televisie. En 's avonds is er op veel plaatsen feest.

0: Claude François. Clo-Clo pour les amis, voor de vrienden. Met Je vais à Rio.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Heb jij al zo'n quickdisc in je discotheek? Dat slimme snelstartsysteem voor je draaitafels? Geen gezeur meer met fout ingestarte platen? Jank. En die stiltes. Quickdisc maakt van elke draaitafel een professionele snelstarter. Het is gemakkelijk te monteren en zit in een dip. Inlichtingen, Sony Pro, Postbus 146, Playa Daro, provincie Gerona in Spanje. Onthoud het dus, Quickdisc van Sony Pro.
3: Sunday morning, Golden Oldies Radio. The real sound of mi amigo. The coolest show on the internet. Ton Skipper from 10 to 12 with Kierpikret.
0: Ik stel voor dat we toch nog eens een keer iets rustigs gaan draaien.
4: Good morning, amigos. You're listening to Kuk and Prit from 10 to 12 on Golden Oldies Radio with the one and only Ton Skipper.

Drippers waren dat met A Sea of Love. Herinner jij je nog de Olympische Spelen in Parijs? Dat is intussen al 2 jaar geleden. En bij de openingsceremonie daar werden toen veel Franse liedjes gespeeld, onder andere dit.

vakantiegenot op je radio, à la française. Dat was Joe Dassin met Aux Champs-Élysées. En nu iets totaal anders, uit het begin van de jaren 70. De Gloomies met I'm...

Dit liedje komt recht uit het recyclagepark. In 1990 had Bart Peters samen met de radio's een dikke hit met Swimming in the Pool. Vorig jaar heeft hij het vernederlandst tot Zwemmen in de Zee. Heel toepasselijk tijdens deze vakantieperiode.

fijn dat je luistert naar Golden Oldies Radio. Dat doet ons heel veel plezier. Naar de sfeer van Mi Amigo. Sinds 8 uur vanochtend en nog tot 8 uur vanavond. Keukenpret nog tot 12 uur. En daarna mijn collega's Ad Vlamink, Erik Hendricks, Joe Wells en Wim

Dat wordt toch gezegd, hè? Hard werken loont. Je hoorde Brother Beyond and the Harder I Try uit 1984. Straks in deze keukenpret nog een oude tipper en ook nog een oude Mi Amigo lieveling.

0: werden allerlei nieuwe dingetjes geprobeerd. Want ja, mensen waren toch eigenlijk de disco een klein beetje spuugzat. En dan kreeg je dit soort groepen in de hitparade. Madness met Nightboat to Cairo.
1: Van Haren presenteert vlotte linnenschoenen voor dames, heren en kinderen voor vakantie en vrije tijd. Sportief en modern. Al vanaf 4,95 gulden.
2: Hola, buenos días. Escuchas el sonido de mi amigo hasta el mediodía con Tom Skipper y Cook and Pret en Golden Oldies Radio.

Dit was een van mijn eerste singeltjes toen ik een jaar of 16 was. Ik heb het toen grijs gedraaid. Cat Stevens en My Lady Darbanzil.

0: Schipper, het tip.
1: Tijdens de zomermaanden haal ik een aantal oude tippers uit de kast. Dit is er eentje van 28 september vorig jaar. Arend Blommaert met wie?
0: Het tip.

0: Het is zondag vandaag en ik dacht dus, dit liedje mag zeker niet ontbreken. It's all in the Bible. En Snoopy. Life is a free-ride circus. Just one frisse duik, niet in het water, maar wel in het grote Mi Amigo Lievelingenarchief van collega Johan Vermeer. Mi Amigo's
1: Lieveling. Barry Biggs en Life is a Free Ring Circus. Mi Amigo's Lieveling van 20 augustus 1977.

een lekker reggae-melodietje van Barry Biggs, A Three Ring Circus. Het is een oude Mi Amigo lieveling uit 1977 en niet echt een hit geworden. Het zou nog duren tot 1983 vooraleer Barry Biggs wel een hit zou scoren. En dat gebeurde dan met Love Come Down.

0: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
1: Good morning to you too.
2: Buenos días también.
3: Guten Morgen an dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
6: Goedemorgen aan jou ook.
7: 早上好, 你也是.
8: Bon dia, tú también.

was dat van Vaya con Dios. De tijd gaat snel. Ik zie dat het moment bijna aangebroken is om te luisteren naar het nieuws, het weer en het verkeer. En daarna ben ik graag nog een uurtje bij je voor het tweede deel van Keukenpret.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Rijkswaterstaat overlegt nog met het Openbaar Ministerie en de politie over de handhaving van het vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug, meldt een woordvoerder zondagochtend. Vooralsnog is er vooral sprake van een oproep aan chauffeurs. Camerabeelden tonen dat er zondagochtend nog vrachtwagens over de brug reden. Later moet blijken of er boetes komen. De Cubaanse dissident Luis Manuel Otero Alcántara is naar de Verenigde Staten uitgeweken. De 38-jarige kunstenaar, leider van de San Isidro-beweging, werd in 2021 vastgezet wegens ordeverstoring en opruiing. Cuba stond zijn vertrek toe, waarna hij in Miami arriveerde. Alcántara benadrukt dat Cuba's toekomst afhangt van het volk. Sinds afgelopen nacht mag er weer geparkeerd worden in de Haagse Meidoornstraat, waar vrijdag een drugslab werd ontdekt. Dat meldt de gemeente Den Haag. De laatste hekken werden rond 1 uur weggehaald. Eerder mochten bewoners van ontruimde woningen al terugkeren. Bij het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden en grote hoeveelheden grondstoffen weggehaald. Het Russische leger heeft Kiev aangevallen met 31 ballistische en 8 hypersonische raketten. Zeker 1 persoon is gedood en 9 zijn gewond. In 4 districten is schade gemeld, waaronder branden in een flat en supermarkt. Het Oekraïense leger onderschepte 18 van de 41 raketten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking in het noorden van Nederland, met in het noordoosten enkele lichte regenbuien die snel verdwijnen. Elders is de bewolking wisselend en blijft het droog. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

met de tevredenheidsgarantie van Harold Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed. Meestal staat het erop in kleine lettertjes, hè. Niet tevreden, geld terug. Of wend je tot de klantendienst. Meestal is dat dan ook de klachtendienst. En dan bel je en dan kom je in een soort van rollercoaster terecht van allerlei cijfertjes. Hebt u een klacht, druk 1. Hebt u geen klacht, druk 2. En dan denk je, ik ga een berichtje sturen. Maar als je dat doet, dan kom je op een chatbot terecht. Weer al een AI-robot die jou een antwoord gaat geven. Geen levende ziel die er nog aan te pas komt, hè?

0: Dit muziekgenre wordt symfonische rock genoemd. Ja, wanneer je luistert naar die strijkers, die violen nu, dan weet je meteen hoe dat komt.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
2: Van Haren presenteert vlotte linnenschoenen voor dames, heren en kinderen voor vakantie en vrije tijd. Sportief en modern. Al vanaf 4,95 gulden.

0: Odyssey en Inside Out. Als je het mij vraagt, het is tijd om Inside te gaan. Om te genieten van een live optreden uit 1967 van Little Richard.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the OK Club. We're featuring here tonight the king of rock and roll. And when I say the king, I mean his majesty. A big round of applause.

Golden Oldies Radio, helemaal in de sfeer van Mi Amigo. Het begint 's ochtends al om 8 uur met Frans van der Drift. Daarna Keukenpret tot 12 uur. Op de middag Ad Vlaming. Daarna Erik Hendricks, Joe Wells en Wim van Egmond als hekkensluiter. En nu tijd voor Champagne.

0: gaat er altijd wel in. Het mag zelfs cava zijn. En als het op is, dan kan je zeggen van... dat nemen ze ons niet meer af. Je hoort de champagne met That's Life, baby.
1: Kom eens kijken. Meer dan 1000 verschillende salons aan ongekend lage prijzen. Verkopen aan die voorwaarden, dat kan alleen de firma Vermeer Thijs en Zonen te Westerlo.
2: Elke zondag staat het ME-team voor je klaar. Vanaf 8 uur in de ochtend tot 8 uur 's avonds.

Dat waren de bankzitters met iconisch. Iconisch is ook de manier waarop dat de mensen soms kijken naar het fenomeen van de zeezenders. Dat hadden we vroeger. Radio Noordzee, Radio Veronica, Radio Caroline en uiteraard ook Radio Miamigo, waarvan we elke zondag proberen om de sfeer weer te geven op Golden Oldies Radio tijdens onze 12 uur durende uitzending. Van 's morgens 8 tot 's avonds 8. Met muziek uit de 60s, 70s, maar ook 80s, 90s en zelfs een beetje later.

0: Als je in de zomer een Frans liedje hoort, dan denk je toch, hé, het is vakantie. Jean Schulthuis hoorde je met Confidence pour Confidence.
1: Dit is de tipper van Schipper.
0: Een tipper met vakantieuitstraling. Dat was deze hitte van 17 mei van dit jaar. Maluma met Te Recuerdo.
2: Pa'que un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

Susan Coley, 92 years old.

0: En nu zorgen dat ik mijn tong niet ga breken. Adriano Celentano met Priest en Colleen en zijn Chuzo.
1: Necky, de Italiaanse naaimachine met de toverknop. Met 15 automatische rekbare steken. Of u wol, stretch, helenka, jersey of leer moet naaien. Het is volautomatisch perfect en het blijft perfect. Necky, een Europees kwaliteitsproduct voor een betaalbare prijs. Uitsluitend bij uw erkende vakhandelaar. Necky, de naaimachine met de toverknop.

0: uit de 60s. Chris Farlow, Baby Baby, weer out of time. Nee, nog niet hoor. We hebben nog tijd tot 12 uur.
1: Ton Schipper, met een vakantieaflevering van Keukenpret. Meer muziek en minder bla bla bla.

applausje voor deze hit van eind jaren 70. Café Crème, met een overzicht van enkele Beatles-liedjes. Non-stop Beatles, Unlimited Citations, dat is de titel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Grote hagelstenen kwamen tijdens het optreden naar beneden, waarna het concert werd stilgelegd. De 80.000 fans konden dus na 5 liedjes weer naar huis. Het optreden wordt niet meer ingehaald en bezoekers krijgen hun geld terug. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. In de Haagse Meidoornstraat mag sinds afgelopen nacht weer worden geparkeerd. Daarmee zijn alle afzettingen na de vondst van een groot drugslab opgeheven. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan na een klacht over stankoverlast. Omwonenden konden gisteravond hun huis weer in. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Kapotte auto bij Eindhoven op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het vakantieverkeer is daar onderweg 9 kilometer file tussen de grens en afrit Deuven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: was er weer, dankzij Johan Vermeer. Nee, ik heb het niet over Ton met Keukenpret, maar over de Miamigo lieveling van 19 juli 1975. The Dream Express, It Takes Two.
1: Miamigo.
2: Nieuw bij Suzy.
3: Nou zeg, de lekkere sushiwafels, bedekt met een laagje heerlijke chocolade.
2: Formidabel zeg!
4: Op elk pakje gratis, artiestpunten.
5: De lekkere sushiwafels, met chocolade.

0: Geen chirpende krekels of fluitende vogeltjes meer op de achtergrond. Ja, langs de ene kant is dat wel jammer, hè. Maar we zitten terug in Jabbeke in de vertrouwde studio, waar momenteel de airco niet meer werkt. Dat is ook weer iets anders. En wat hebben we dan als resultaat? Nu, het gaat gelukkig nog wel. Het is redelijk warm. Zelfs al is het buiten, als ik hier kan zien. Als dat klopt, tenminste 19 graden in Jabbeke.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor.

Vooral aan Golden Oldies Radio krijg je heel wat Golden Oldies in zoutwater. Hit the Road Jack was er eentje uit de 61 en we blijven in die gouden jaren 60 hangen. Dat doen we met Donovan. Ken je hem nog? De Hurdy Gurdy Man.

Dirty Dirty Man van Donovan. En zo af en toe in het programma gaan we eens naar huidige jaren. Dat doen we omdat we een nummer willen promoten ergens. En dat mag wel een keertje. Hè. Dit doen we dit keer met de nieuwste van Marco Kraats en Lange Frans. Ja, de nieuwste. Het nummer is al heel oud, maar het is alweer een nieuwe versie. Eens kijken of je vindt dat die in de hitparade, de Vloedgolf heet die, een beetje meer naar boven of een beetje meer naar beneden mag. Jij kiest door naar de Facebookpagina te surfen van Radio Miami Go, de sfeer en meer. Of de pagina van de Vloedgolf.

0: de Facebookgroep.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Art Vlaming vaart met je mee.
2: Ik zou toch nog eens moeten de versie van André van Duin opdisselen. Hè? Dat was ook zo'n mooie. Ik weet niet of je deze nu goed genoeg vindt om te stijgen of te dalen in de vloedgolf. Nu, dat doet hij automatisch, want de vloedgolf is de pagina of de hitparade samengesteld van de verschillende Nederlandse en Vlaamse hitparades. Dus als jij hem een duwtje wilt geven in gelijk welke richting, dan doe je dat door te surfen naar onze Facebookpagina. Simpel.

0: misschien vertrek jij nog op vakantie. Hè? Voor mij is het afgelopen. Dat heb je al kunnen volgen de afgelopen weken. Genoten, maar echt genoten van twee canicules. Ja, dat ook. Maar ook van het heel mooie weer daar in het zuiden van Frankrijk. De Provence. Elke zomer kun je me daar vinden. In de Sud-Luberon. In het kleine stadje Lourmarin.
1: Chaque dimanche, de midi à 14h, les plus belles musiques de la mer. Au Salé, avec 14h.

Het was een van de opvallendste nummer 1 hits dat jaar. En dat was 1959. Op 15 juni kwam hij de Billboard Hot 100 op de eerste plaats te staan. En hij bleef daar hangen tot 5 juli. Van blijven hangen gesproken. Zo af en toe bleef Dusty Springfield ook wel eens hangen. Al was het dan niet heel aan de kades daar in New Orleans. Maar heel ver weg onder de rokken van papa.

0: eens even kijken?
1: Ja.
0: Wat heb jij daaraan?
1: Een echte Mi Amigo jeans.
0: Een wat?
1: Een Mi Amigo jeans.
0: Ik zie helemaal geen vogeltje op je kontzak, joh.
1: Natuurlijk niet. Het is ook zo klein.
2: De Mi Amigo jeans.
3: Wees de beste. Formidabel zeg.
4: Voor inlichtingen belt u in België het nummer 031 57 68 00 en in Nederland 016 40 42 7 29.

0: uit zijn nieuwste album, het prachtige Wild at Heart. Hier is Neil Diamond.
1: You wanna change your hair, you wanna change your face.

You still look good to me. Pracht van een nummer. Er zit heel wat waarheid achter, hè. Het is en blijft een meester in het vertolken van muzikale gevoelens. Neil Diamond uit het album Wild at Heart.

De Zoutwaterhit van vorige week nog een keertje. Je weet het, straks op het eind van het programma krijg je de spiksplinternieuwe. Maar wij grijpen graag nog eens terug in dit eerste uur naar onze Zoutwaterhit van vorige week. Een nummer van Stijn Wouters. Een naam om te onthouden, vind ik, want het is een prachtige vertolking. Ja, het is ook een prachtige naam, hè. Hier is hij nog een keertje. Annelies. Groen.

we blijven in de spirit van Yamigo. We steunen lokaal talent heel graag en dat doen we met onze hittips en zo. Maar in elk geval, de sfeer van Yamigo, dat krijg je telkens weer met de mooiste muziek uit de jaren 70, want dat is de hoofdbroek. Maar af en toe durven we wel eens weg en weer springen, ook is naar de jaren 80 of voor 60, 50. Ik heb er zelfs ooit eens eentje van de jaren 30 gedraaid. Ga ik toch nog eens moeten opzoeken wat dat precies was. Maar ik zie het hier wel op mijn scherm verschijnen. Dus het zal wel kloppen. Waar komt dat trouwens plots vandaan? Terug nu naar 1980. Ja, de andere kant op. Dat doen we met Whip It van Davo. Correct.

0: Een beetje naar diva verwijzend, maar dan de andere kant op. Jongens, wat is het soms ingewikkeld hoe die artiesten hun namen kiezen, hè? Bij ons is het simpel.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad Flamink.
2: Remember this forgotten classic. Geniet van dit vergeten pareltje.
0: En wat voor eentje. Er zijn er onder jullie die zeker nog kunnen meezingen met Theo en de Troubadours.

vergeet een pareltje uit 1968 alweer, daterend met gesloten ogen van Theo en zijn troubadours. Genoeg troubadours, we hebben hier een paar Britse troubadours die er ook nog wel eens een heerlijk feestje van kunnen maken. Ja, ja. Oh, heb

hebt van die nummers, van die klassiekers waar je niet stil bij kan zitten. Dit is er ongetwijfeld zo in. Love is Like Oxygen uit 1978 alweer van The Sweet. En van The Sweet blijven we doordansen. Ultravox.

kent ongetwijfeld nog wel van Vienna, maar dit is ook zo'n mooi nummer. Ja, het bereikte niet de nummer 1, maar het werd regelmatig gedraaid. Ik draaide trouwens ook stentjes weer op de drive-in shows van Classics of van Studio Barca in die tijd. Zo dadelijk heb ik voor u weer het nieuws en het weer en de toestand van het verkeer. Maar voor het zover is, gaan we nog eens lekker griezelen. Dat doen we met de soundtrack van The Exorcist. En dan weet je dat Mike Oldfield aanwezig is.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaan hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio. The best music. All the time.
3: He's back!

0: Wilderness bij deze temperaturen. Making love in the middle of the night. It's alright, dat is de titel. Van Long Tall Ernie and the Shakers. Mi Amigos lieveling van 17 juli 1976. Hij was er weer, dankzij Johan Vermeer.
1: Van Vlammen! De sfeer zoals die.
2: Het geluid en de techniek van nu.

0: Sabayon.
1: Met dat een dessert, zeg. Die Sabayon Coccolico. Echt een eierlikeur voor de fijnproever.
2: En wist u het al? Bij iedere fles Sabayon Coccolico is telkens gratis een dubbele reis naar Spanje te winnen.
1: Dat is plezant, zeg. Met Sabayon gratis op reis naar de zon.
3: Olé! Oud Vlaming.
4: De tweede uur hebben we weer het bovenste beste voor je meegebracht. Wat dacht je uit 1970? The Boys.

uitsprak is in feite de boys. Ja, het klinkt een beetje als boys, maar het is boys. Als je het letterlijk neemt. De boeien, dat was de naam van de groep en hun verhaal van Timothy. Time for tube tube, tube tube, tube tube. Time for tube tube, of de YouTube. We hebben er weer eentje gaan uitpikken om op je los te laten. En ja, sommigen horen het wel graag. En deze, moet ik wel zeggen, is inderdaad kantje boord dat je zegt van, is dat nu echt of

heerlijke klassiekers. Je krijgt ze telkens weer. De mooiste muziek uit zee. Hier bij Zoutwater met de Monkees. En I'm a Believer. En we schreven 1966.

0: Surf naar Radio Mi Amigo, de sfeer en meer. Of naar de Vloedgolf, allebei op Facebook. En daar kun je zelf beslissen, app of vloed. Je zet het gewoon in de commentaren.
1: Oh, lekker man.
0: Maar ook met Crosby, Stills, Nash en Young. Je moet maar eens aan je kinderen iets proberen uit te leggen. Dat deden zij ook in 1970.

0: Bevus Papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Elke week hebben we hier in de rubriek van Leo Kenisch een prachtnummer. En ook vandaag heeft hij weer een pareltje geselecteerd. Het gaat om He Ain't Heavy, He's My Brother. Dat is een ballet geschreven door Bobby Scott en Bob Russell. Het nummer werd oorspronkelijk in 1969 opgenomen door Kelly Gordon. Later datzelfde jaar maakte de Hollies er een wereldhit van. En in 1970 scoorde ook Neil Diamond er een grote hit mee. Sindsdien is het door veel artiesten opgenomen. Maar wat misschien wel het mooiste is, in 1988 werd de versie van de Hollies opnieuw uitgebracht en die werd in het Verenigd Koninkrijk wederom een gigantische hit. Een tijdloos nummer dus, dat maar steeds blijft terugkomen. De Hollies.

He Ain't Heavy, He's My Brother, The Hollies uit 1969. Het was een nummer gekozen door Leo Kenisch, wat hij volgende week weer uit zijn muzikale hoed zal toveren. En dat hoor je volgende week.

0: nummer 5.
1: De nummer 5 stond vorige week nog op 10. In zijn vierde week stijgt hij naar de vijfde plaats in de Miamigo Top 50 van 21 juli 1974. Het is voor Bolland en Bolland.

0: nummer 4.
1: Ik luister wel eens als er commentaar komt. Ze zeggen, je draait alleen de 5 hoogste, maar kun je ook vertellen van waar ze komen? Wel, dat doen we vanaf nu wekelijks, want ik heb er de officiële hitlijsten bijgehaald. Zo weet je of de hoogste nieuwkomer op 25 stond, Charles Aznavour en She. Zondag 21 juli 1974, daar was de top 50 te horen voor het eerst. En nu dus nog eens de top 5, met op nummer 4 een zakker van 3 in een 8e week. Hot Chocolate.

0: just can't keep on trying no more. Emily.
1: Ja, je hoort het goed, hè? Wij houden altijd rekening met onze luisteraars. Nu altijd, nog normaal blijven ook, hè. Er zitten er 3 of 6 die niet helemaal normaal zijn. Dat is al meer dan voldoende bij Golden Oldies Radio. De Miamigo Top 50 van zondag 21 juli luistert naar de top 5 van die hitparade uit 74. Met op nummer 3 Jackpot, 6 weken en van 4 naar 3 gestegen.

0: artiesten hopen dat hun aftellijntje werkt. 5, 4, 3, 2, 1 in elk geval. Ze zijn gestegen van 4 naar 3. Dus misschien volgende week 3 naar 2. Je weet het nooit. Maar dan moeten ze wel rekening houden met een loeier die vorige week op 15 binnenkwam. En in zijn tweede week meteen naar 2 doorstoot. De grande dame van het Franse chanson.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio. Mi Amigo. Nummer 2.

0: Ja, er waren wel meer grande dames van het Franse chanson. En oorspronkelijk is Dalida Egyptisch, maar dat weet je ongetwijfeld al wel. De hitparade nog even overlopen. Van 10 naar 5, Bolland en Bolland Mexico, I Can't Say Goodbye. Van 3 naar 4, gezakt in een 8e week, Hot Chocolate met Emma. En van 4 naar 3 in de 6e week, One and One is Two van Jackpot. Ik kreeg zo net, Dalida kwam vorige week op 15 binnen en stijgt in een 2e week naar 2. Dat wil zeggen dat de nummer 1 dezelfde is als vorige week. 6 weken in de Miami Good Top 50 van 21 juli 1974. The Rubettes.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier weer weg.
2: Oké.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.

0: dat is gewoon de jingle. De nummer 1 dus uit de hitparade. De Miami Go Top 50 van 21 juli 1974 was voor de Rubettes en de Sugar Baby Love. Soms moet je eens kiezen tussen het origineel of de cover. Ja, je hoort me van verre afkomen. Hier is Joe weer.
1: Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
2: Het origineel of de cover.
1: En deze week is het Elvis Presley met Can't Help Falling.

Als grote Elvis-fan kies ik voor het origineel. Maar je bent vrij natuurlijk, want ook de versie van UB40 is wel heel goed te pruimen. Straks dus bij Joel's in Schoonschip kun je blijven meegenieten van het origineel of de cover.

Ja, we maken het je niet gemakkelijk, hè? Het origineel of de cover of vloed. Je hebt wel een paar keuzes die je kunt maken. En uiteraard kun je dan steeds weer terecht op de Facebookpagina's van ons allemaal. Of gewoon op Mi Amigo de Sfeer en meer. Want daar komen ook alle promofilmpjes op. En daar kun je dus ook je mening geven. Voilà. Nog een laatste mening misschien? Ah, onze hittip voor vandaag. De zoutwaterhittip is er eentje van Rutger van Barneveld. De zwoele zomernacht. En ik hoor je komen hoor. Ja, ik weet het, Rotterdam. Het staat al nummer 1 in Nederland. Maar in Vlaanderen kan het nog wel een duwtje gebruiken. En zeker ook in deze zomermaanden. Veel plezier met Erik zo dadelijk. En wat mij betreft, tot volgende week. Doei.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lekker in de 70s. En met And Secrets That You Keep. Ik kan dat ook zo'n beetje meezingen, weet je wel. Van die boom, boom, boom, boom.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendrik met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Heerlijk is dat weer op zondagnamiddag met de plaatjes in de jaren 70. Met onder andere dit, The Three Degrees.

Wat een zomer. Summer Night City en ABBA. Ja. Ja, sowieso ook, hè. Ja, het is vandaag 21 graden in Vlaanderen, ook in het zuiden van Nederland. En ik zie, in dat mooie havenstadje van Harlingen is het 18 graden. Ik ben een beetje blij dat we terug kunnen ademen eigenlijk. Dit zijn pas aangename temperaturen. Ja, oh ja. Ik moet nog even bedanken aan Frans van der Drift voor ook goedemorgen vanmorgen. Het Don Schipper met zijn keukenpret en aan Vlaming met zoutwater. En na Pop Express, altijd opnieuw, hoor je dan nog wel Joe Wells met Schoonschip. En dan Wim van Egmond met zijn zeezicht. Ja. En wij zitten weer klaar voor 2 uur lang Pop Express via Golden Oldies Radio. Waarin we elke week weer de sfeer van Mi Amigo brengen. Nu... draaien met heel veel plezier.

0: Zondag 19 juni, ja, we vullen een beetje mee met de mensen die op vakantie zijn. Speciaal in het zuiden van Frankrijk of in het Garonneer. Met al het ijs onderweg.
1: Kou je fris en voel je fijn met Chiclets.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Ellen Foley. Haar stem doet alle zendmasters melden. En misschien ook wel die grote pakken ijs die her en der vallen. Ja, die vallen in de Ardèche, heb ik gezien. En ook een beetje in... Waar is het? Gardameer is dat ook zo. Hè? Maar ik heb het

Dat is een night, de tropiek van Gilbert Montagnier. Ja, je zweet er zo'n beetje van, de tropische gaat er al dansen. Oh, die Gilbert Montagnier, die ken je natuurlijk ook wel van deze plaats.

Could it be magic van Donna Summer? Ja, er bestonden verschillende versies van eigenlijk. En ik schreef op de hoes de heigversie van 1976. Ja, het was ons not done om te heigen in platen. Dus we hebben er verschillende versies gemaakt. Hé, hey, we gaan eens luisteren naar een artiest die we niet willen vergeten. Het is in dit geval een Italiaanse groep uit Campania. Dat is in Zuid-Italië. De groep werd opgericht in 1973 door 5 mannelijke artiesten. Pietro Barbella, Gianni Galizia, Donata, Farina en Domenico Agello en Massimo Caso. Ja, de Italiaanse maakt vorderingen. Het was vroeger nul. Goed, het beroemdste nummer van deze groep waarmee zij een doorbraak hadden, gaan ze zo meteen horen. Het nummer kwam op de eerste plaats in de Italiaanse hitparade en op de tweede plaats van die in Duitsland. De groep werd derde op het festival van Sanremo in 1977 met Monica. Maar wij gaan naar hun doorbraakplaat uit 1975, Tornero. En dan hebben we het over Isanto, California. Hey amigo!

was ook succesvol hier in Vlaanderen en ook in Nederland. Het was een floorfiller. In 1974 was dat met Santo California. En later hadden ze nog hits met andere plaatsjes in Italië en in Zwitserland. En van Zwitserland naar Amsterdam, dat is een kleine stap. We gaan naar Jan.

0: Ja, twee dagen geleden zou het 50 jaar geleden zijn dat dit plaatje op de markt kwam. Long Tall Ernie en Shakers met Alright. Ja, hey, dag Cas.
1: Hey, onkel Erik. Ja? Daar is een mooi plaatje.

dat zijn van die plaatjes die blijven hangen in de zomer. Een plaatje van 96 met Mr. President en Coco Jumbo. Je was altijd meezingen, denk ik, op de camping. Of zit je in een vakantieresort? Dat zou kunnen. Oh, Mr. President. Ik denk aan een andere president. Schoon.

0: Nou, dat was geen eendagsvlieg hoor. Die Frank Duval, hij werd geboren in Berlijn en bracht dit plaatje uit in 80. Maar je kent hem ook wel, want hij deed wel meer als componist van afleveringen van feuilletons op tv. Zoals Der Alte en Krimitator en Derk en van die dingen bij.
1: Mi amigo.
0: Ja, zo is dat. Je zou het niet verdenken, maar ja, dat was een hele heer eigenlijk. Stiekem, liedjes schrijven. Mooi is dat. Pop Express met nu The 3 Degrees en My Simple Heart.

Miguel Brown. Ja, So Many Men, So Middle Time. Ik draaide het plaatje al gek in die jaren. Ja, dat was een echte knaller hoor, in de disco's. Oh, wat zie ik nou? Ja, dit is weer het einde van het eerste gedeelte van Pop Express. Maar ik zou het fijn vinden als je verder luistert.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier, waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zondagmiddag Amazing Radio, Middle of the Road met Samson en Glian uit 72.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En Modern Talking.

Ja, eigenlijk ben ik al eens blij dat de zon verdwijnt. Want ik heb een beetje genoeg zon gehad de afgelopen weken, moet ik wel zeggen. Zo bruin. Lekker cool in de Pop Express Studio voor deel 2 van vandaag op zondag 19 juni. Wij zijn er klaar voor. Een beetje funky met...

0: Leuke band is dat met de Gap Band met Humping. En af en toe krijg ik een reactie van luisteraars. Die zeggen van, ja, Erik, die Pop Express. Nou, dat is een beetje van alles. En dat is ook de bedoeling natuurlijk. Van funk, gitaarrock en country naar Nederlands. Ja, een beetje van alles. Ik ga even pauzeren als je dat goed vindt. Ik loop naar de keuken en ik haal een Suzy wafel.
1: Jongens, jongen, wat vind ik nou? Een Suzy wafel in mijn joepie.
2: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Ja, ze had een heel aparte stem, die Murray. Ze is geboren in Canada en daar is ook blijven leven. Ja, dit was wel het bekendste nummer, dacht ik, You Needed Me. Vergis je niet, ze verkocht meer dan 50 miljoen albums.
1: Mi Amigo.

Rob Riles en de Supremes met Stan Wolf. Hou jij van de Supremes en van Diana Ross? Nou, dan heb ik nog wel meer voor je. Zoals deze plaat in 1965. Dit is Baby Love.

Alberto Tansi. Ja, de zomer van 2026, het is heerlijk. Ik heb zowat reacties uit alle landen, maar ik had nog niemand uit Italië. Dus als jij in Italië op vakantie bent, laat het ons gewoon weten. Pop Express.

0: Ja. Het was even schrikken, want ik dacht... Het plaatje duurt maar 1 minuut 41, de Marmalade met Falling Apart in the Seams. Het was even rennen. Ja, dat was het. Oh, we gaan weer iemand in de belangstelling zetten. En dat doen we graag. Dat doen we elke keer om het uur, om het half uur. En daarvoor gaan we op dit moment naar Italië. Weer maar. Ja, zonnige programma vandaag. Want daar werd geboren in Milaan op 6 januari 1938. Het is een Italiaanse acteur, regisseur, komiek, songwriter, zanger en televisiepresentator. Wat kan die man? Ja, hij is opgegroeid in Milaan, waar hij zijn eerste levensjaren woonde in de Via Cristoforo Gluck 14. En later zou hij hierover een lied schrijven, Il ragazzo della Via Gluck. Dat heet De jongen van Via Gluck. Zijn ouders verhuisden van Apulië in het zuiden van Italië naar het noorden om werk te vinden. En in zijn muziek was hij sterk beïnvloed door zijn idool Elvis Presley en de opkomst van de rock'n'roll muziek in de jaren 50. En sinds die tijd is hij onveranderd populair. Hij verkoopt nog steeds veel albums en is nog steeds vaak op tv te zien. Geloof of niet, maar in totaal heeft hij 41 albums uitgebracht. Nou, dat is wat. En ik dacht, laten we nog maar eens een heel mooi plaatje van hem horen. Daarvoor gaan we naar 1977. Naar Don't Play That Song For Me van Adriano Celentano.
1: Mi amico.
2: Ik luister altijd naar mijn opie.

het is een leuke jongen hoor. Meer dan 70 miljoen albums heeft die man gemaakt. Of liever verkocht. Adriano Celentano. Vorig jaar was ik nog in Milaan. Ik ben vergeten om via Cristoforo Gluck langs te gaan. Misschien een volgende keer dan maar. Ah, maar waar we regelmatig komen, dat is in Amsterdam. Bij Johan Vermeer.

0: installeren en programmeren. En soms zijn de eenvoudigste liedjes de mooiste of de meest succesvolle. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

0: Kajak, ze klonken enorm internationaal, maar ze kwamen uit Nederland in 79 met dit liedje met Rootless Queen. Vorig jaar kwamen ze nog in het nieuws toen met het overlijden van Edward Rekers. Dat was de zanger.
1: Mi amigo.
0: Ja, zo is dat. En wij door natuurlijk met Casanova van Ultimate Chaos.

0: Het is een blijver uit 98, die Ultimate Chaos met de Casanova. Wil je de echte Casanova horen? Nou, wacht even 10 minuten.
1: Zeg, Druk Olieman, verzadig het apparaat even met je Lina Premix.
2: Gut, stevige stappers heb je in het loopvlak. De mode op de voet.
1: Ja, schiet hem maar op met je lakschoentjes.
2: Lina Premix, hè? De blitzkikker.
1: Tja, hoge schoentjes en een hoog ontwikkeld verstand. Nooit meer ontkolen dankzij...
2: Het achtste wereldwonder, kant en klaar uit de pomp. Lina Premix van Shell.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

Eruption 79 met natuurlijk lead zangeres Princess Wilson. Hold on, I'm coming. Dan hoor ik John de Berten. Ja, hij is onderweg. Pop Express. Zo, dit was Pop Express voor deze week, voor zondag 19 juli. Als het goed is, hoor je ons dinsdag terug. En anders volgende week voor een nieuwe aflevering. En tot het einde van het uur. De

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De twee bestelde fregatten zouden twee keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Het is een flinke tegenvaller voor Damen nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan twee files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, voor de grensovergang doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een van de grootste hits van de jaren 80. Ja, Laura Branigan, Gloria. Het betekende voor haar de internationale doorbraak. En het nummer is eigenlijk een Engelstalige bewerking van het Italiaans lied van Umberto Tozzi. Goedemiddag iedereen. Fijn dat u bent afgestemd op een nieuwe aflevering van Schoon.

0: In 1993, weet je nog wel, breekt de dan nog onbekende Britse zangeres Gabriel, je weet nog wel, de zangeres met het ooglapje, door in heel Europa. De single die heet Dreams.
1: Golden Oldies Radio, with the sound of Mi Amigo.
0: Jerry van der Putten is onze popcornman. Hij weet er alles van. En ook dit nummer van Curtis Mayfield en die

monologing zong hij met The Impressions. De titel werd ingekort, want dat was veel te lang. I Ain't Supposed to Squeeze en Hold You Tight werd gewoon I Ain't Supposed. Het volgende nummer is gewijd aan alle sugar daddies. Ik heb het over Topic.

Latijns-Amerikaanse pop in een dansjasje. Je moet het kunnen. Topic en Becky G deden het. Sorry Peppy. Het is nieuw en het klinkt beren goed. Golden Oldies Radio. Luister vriend, ondertussen heeft Erik Hendricks het pand verlaten. Zoals wij zeggen, he has left the building. Erik, bedankt voor jouw Pop Express. En wij gaan verder met L. DeBarge. Who's Johnny? Dat is een nummer uit de film Short Circuit. En het verwijst naar de robot Johnny 5.

Vanmiddag draai ik voor jullie heel graag een romantisch nummertje van Volumnia. Ik heb het over Xander de Buissonnier uit 98 met Hou me vast. Niemand weet.

0: overbekende klanken van Nile Rodgers samen met Bernard Edwards. Het nummer geldt als een klassieker uit het disco-tijdperk. Ik heb het natuurlijk over Chic, I Want Your Love.
1: All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
3: And now, listen to Joe Wells on Mi Amigo.
4: The guy's pure testosterone. He's a walking hard on.
5: I love that guy.
2: Ooh.

0: hittip.
1: Mijn hittip deze week is een nummer dat ik heel toevallig ben tegengekomen op het internet. Charlie Gear, samen met Simone Ashley. En wie is Simone Ashley? Dat is het dametje bekend uit de Netflix-serie Bridgerton. De titel van dit nummer is So Good. En daarom is het ook mijn

Toen gitarist Carrie Livgren op een zwoele zomeravond dit nummer speelde op zijn gitaar, werd het onverwacht een van de grootste hits van zijn band Kansas, Dust in the Wind.

Don't Stop Me Now van Queen uit 79 is een heerlijke meezinger op bruiloften, karaokeavonden of gewoon in de auto. Brian May, beter bekend voor zijn uniek gitaargeluid bij Queen en schoolvoorbeeld voor heel wat andere gitaarspelers, mag vandaag net geen 80 kaarsjes uitblazen. Don't Stop Me Now behaalt in Nederland een bescheiden 14e plek in de top

19 juli 1999 komt de eerste LP uit van Lou Bega. Het wordt meteen een wereldsucces voor A Little Bit of Mambo. Daarin heeft hij duidelijk aandacht voor Erika.

0: zijn van ons.
1: Golden Oldies Radio. Iedere dag de beste oldies. Dit is Golden Oldies Radio.
0: Golden Oldies Radio.
2: In de jaren 70 hadden we een heel aparte manier om plaatjes aan en af te kondigen. Dat ging van hoog naar laag en van laag naar hoog. Dat ga ik vandaag ook nog eens proberen met deze hit uit de 1977.

0: man is ondertussen 81 jaar. Hij leeft nog. Ik heb het natuurlijk over Eric Clapton.
1: Hebben jullie ervan genoten?
0: Goed, want het is nog niet gedaan. We gaan naar Duitsland, naar een dame die ik bewonder, Juliane Werding.

0: Naar de Facebookpagina Radio Mi Amigo De Sfeer en meer. Een stem voor Marco Kraats en Lange Frans. Als de zon schijnt, is het goed. Stem je vloed, is het slecht. Dan stem je app.
1: Peel back the layers of today's music. And they all lead to the same place.
2: Golden Oldies Radio.
0: We zijn toegekomen aan de voorlaatste in het eerste uur van Schoonschip. En dat wordt er eentje van Orleans. Uit 75 met Dance with.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verdere escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar Schoonschip, een wekelijks radioprogramma op Golden Oldies.

0: Gomez. Gomez, variant. En ja, ja, ja, ja. Deze moet erin. En die gaat er niet in.
1: Heeft u buren die niet kijken? Ga naar ze toe. Argentinië is wereldkampioen voetbal.
2: You have a great show. You have a great podcast.
3: Tres, dos, uno.

0: will play in the FIFA World Cup final.
1: France 0, Spain 3.
2: Remember the times of good, good music. This is on internet. Golden Oldies Radio.
3: Ja, de wereldbeker. We kunnen er niet omheen. Straks om 9 uur de finale Spanje tegen Argentinië. En voor wie zal Maxima stemmen vanavond? Dat is de grote vraag. Hou je afstandsbediening maar al klaar. Het wordt een hele emotionele avond in East Rutherford. Zo moet ik het zeggen, nabij New York. De smog is een beetje gaan liggen. Het wordt een onvergetelijke afsluiter voor de wereldbeker 2026. Maar nu terug naar de muziek, beste vrienden. We gingen van start met A Foreigner, Blue Monday, Blue Day, afkomstig uit de LP Double Vision en geschreven door Lou Gramm en Mick Jones. Het nummer bereikte de Amerikaanse top 20 en Foreigner, die waren natuurlijk eind jaren 70, ja, een van de grootste arena rockbands. We blijven in de emotionele sfeer samen met Barry en Robin Gibb van de Bee Gees. Zij hebben een nummer geschreven voor Samantha Sang in 77 en dat nummer heet Emotion. Het werd een wereldwijde hit, nummer 3 in

0: laatste uurtje van Schoonschip heb ik nog een leuk weetje. Namelijk op 19 juli 1966 trouwt de zanger Frank Sinatra. Hij trouwt met de actrice Mia Farrow. Het huwelijk wordt heel snel geconsumeerd. Het duurt maar amper 2 jaar. Maar ze blijven nog wel 20 jaar bedpartners.
1: Get up!

0: Zijn voorliefde voor Elvis kunnen we niet onder stoelen of banken steken. Namelijk boeken met Seven Lonely Days. En deze opname is een moderne cover van de klassieker uit 1953.
1: Remember.
2: Mi amigo.

0: Weinig mensen kennen dit nummer omdat het de B-zijde is van Help. En dan heb ik het over I'm Down, geschreven door Paul McCartney, die ook zijn grote voorliefde voor Little Richard niet onder stoelen of banken stak. Ook deze week ging onze muzieksamensteller Gerard van den Putten heel diep in ons Miamigo-archief voor dit nummer van Herbie Mann en Tamika Jones. Dit is 1, 2, 3.
1: Miamigo Joe Wells.
2: Yeah.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Mi Amigo en hebben alleen een historische waarde.
1: Maak van alles mee in een Levi spijkerbroek.
2: Zo, en nou gaan we lekker onder de douche.
3: Ja, lekker. Oeh, wat koud.
2: Hé, hey, je hebt je jeans nog aan?
3: Doe ik al pijn met die nieuwe jeans. Past die beter?
2: Ja, dat

De popgroep Jefferson. Ze hadden enkele hits eind jaren 60 met deze bijvoorbeeld Baby Take Me In Your Arms. Tijd nu voor de Patti Smith groep met Because The Night.

Ja, ik had eigenlijk nog een klein verhaaltje te vertellen over de Patti Smith Groep, maar de intro liet me niet toe om dit allemaal te vertellen. Zoals je weet was het nummer geschreven door Bruce Springsteen. En het was eigenlijk voor zijn LP Darkness on the Edge. Maar toen het nummer half opgenomen werd, heeft hij het doorgegeven aan Patti Smith. Ze neemt de zang op en het nummer verschijnt uiteindelijk op haar LP Easter. De single is een wereldwijd succes en zet Patti Smith weer op de kaart. Springsteen heeft het nummer ook meerdere malen met Smith op het podium uitgevoerd.

0: Six, want we waren met z'n zessen natuurlijk. En het nummer werd geschreven door de wereldbekende Carole King. Het bereikte de Amerikaanse top 100 en later werd het nog beroemder toen Grand Funk Railroad het ging vertolken. Afgelopen week kon je kiezen op mijn Facebookpagina voor het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week waren dat Mary Wells met My Guy.
1: My Guy.

0: was vanochtend een beetje moeizaam opstaan na het feestje dat ik gisteren had met de vrienden van de sigarenclub. Je weet wel, jonge oude mannen die lurken graag aan een sigaar. En dat kan natuurlijk wel een beetje uitlopen. En daarmee wil ik maar zeggen dat we ook gisteren leuke muziek hebben gedraaid op dat feestje. Onder andere deze, mijn naamgenoot, Mary Wells, My Guy. Jij kunt nu kiezen uit het origineel en de cover. En komende zondag hoor je dan de versie met de meeste keuze in Schoonschip.
1: Het origineel of de cover.
0: En deze week is het Elvis Presley met Can't Help Falling

0: Het origineel of de cover?
1: Het origineel of de cover? Stem nu op mijn Facebookpagina Joe Wells en luister volgende week naar het origineel of de cover.

0: Dit nummer betekende een overgang van glamrock naar meer melodieuze rock. Ik heb het over The Sweet met Love Is Like Oxygen. Het was trouwens ook een van hun langste en meest ambitieuze nummers ooit in 1978. Waar was jij?
1: Wauw!

0: Voor de reclame draaiden we Mieke met Vlinders in je buik. Het kwam uit haar later repertoire en dan heb ik het over 1990. Maar 17 jaar daarvoor nam Claude François het ook al op en dat heette toen Chanson Populaire. We gaan naar 1977 voor de debuutsingle van Peter Brown, Dance With Me. Het bereikte in de Verenigde Staten de top 10.
1: De zomer van 1977.

Het is zoals Peter en Gordon het vertellen. Het is bijna afgelopen. I go to pieces. En Wim van Egmond staat hier al te drummen. Maar we laten hem nog niet aan het woord vooraleer we dit nummer van Vicky Carr gaan draaien. Your heart is free just like the wind. Your heart.

Dit was hem ook alweer, Schoonschip 107, voor deze 19e juli. Vergeet straks vooral niet te kijken naar Spanje, Argentinië. En laat het weten op onze Facebookpagina voor wie je gaat stemmen straks. Dan rest er mij nog alleen maar te zeggen een heel fijn weekend.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond 2e in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het zijn de kleine dingen die het doen, die het doen. Dat kent u wel, dan gaan we niet draaien hoor. Dat is als ik een beetje slow. Hè? Maar de Little Things uit 1965, ja, van Dave Berry. Dat klinkt wat opgewekt natuurlijk. Ik heb wat deuntjes uitgezocht weer vandaag voor u, waarvan ik denk en hoop eigenlijk dat u ze wel erg leuk vindt. En als u ze niet leuk vindt, dan heb ik pech, dan ben ik het kwijt. Maar u blijft er toch wel bij, denk ik. Toch? Wees welkom.

Eternal featuring Beep Winans. I wanna be the only one. Alleen voor jou. Omdat je zo lief bent. La la la. Lallen er maar even op los dan in dit geval. Samen met die Amy Corner. 1969. If Paradise.

Doet u even mee? Oeh, ah, oeh, oeh, ah. Kunnen wij doen, hè, gewoon. Fatback Band. De Spanish Hustle. 1976. Oh, wat vliegt de tijd, zeggen ze dan wel eens, hè? Ja. Ligt hier ook voorbij. Als u de komende 2 uur luistert, dan weet u dat. Dan vliegen de jaren gewoon om je oren. Oeh, ah, oeh, oeh, ah. Oeh, ah, oeh, oeh, ah. Oeh, ah, oeh, oeh, ah. Ja, die neiging krijg ik bij dit nummer als ik dit soort dingen dan in dit geval hoorde. Ah. Ja, toch? Over jaren gesproken. Oh, hoe oud was hij toen? Toen hij dit uitkwam van de Keller Twins.

Living on the Prayer, Bon Jovi. Wat was dat toch een lekker deuntje toen, hè? Vooral die groep die brak door, ik weet het niet meer precies meer. Was dit er? Oh, als ik dat niet weet, dat is niet zo belangrijk. Maar kwamen door, braken door met hit na hit na hit, mid jaren 80. Ergens daar even tussenin. We doen er vandaag even niet zo moeilijk over. En ik was toch wel een liefhebber van dat soort stevige muziek. Want mijn oorsprong van muziek was onder andere Deep Purple. Dus een beetje de alternatieve muziek. Maar ook, als ik dan zeg dat we weer van Frank Sinatra houden, dan zeggen ze, die verhouding klopt niet. Nee, dat klopt. Want ik klop niet. Ik hou gewoon van de muziek die mij raakt. En dat kan van alles zijn gewoon, hoor. Heeft u datzelfde gevoel? Mooi. Ik ben niet in een hokje te plaatsen. En u ook niet. Dan is het helemaal mooi dat u luistert naar dit programma. Since I Met You Baby, Oscar Harris en Ivory Joe Hunter. Die ga je beluisteren.

dit is een liedje eigenlijk ook uit de tijd dat we voornamelijk in Europa, Nederland en België Engelse liedjes in het Nederlands gingen vertalen. Nou, het ene klonk nog erger dan de andere. Dan kies je toch liever van het origineel. Maar ja, wat is dan weer het origineel? Vandaar ook de dubbeldraai voor vandaag om een vergelijkend ware onderzoek te hebben. Daar komt het een beetje op neer, toch? Nee, daar komt het op neer. Can you remember me? John Lydon.

Makkelijk meezingen. In plaats van la la li. La la la la. La la la twee. Schalala. Ingrid, dit is uw foto. Foto. HD Remastered staat er zo mooi bij. Ja, ja, klinkt heel interessant. Dan zou het 10 keer beter klinken. Ik kan wel iets geremasterd hebben en hoge kwaliteit hebben gemaakt. Maar als je dan niet de juiste afspeelspulletjes hebt, dan kun je het nog zo mooi maken als je wil. Maar het blijft er toch rot klinken, hè? Ik hoor wel eens van die speakers voorbij komen. Speakers, dat ik denk van, poeh, waar is de bas? En daar hou ik toch wel van. Bas in een stukje goede muziek. Een goede bas in dit geval. Gitaartje erbij. En dan hebben we Kansas. Met de Dust in the Wind.

inderdaad. Yesterday. Foreigner. It feels like the first time begon het mee, hè? Nou, Cold as Ice kent u natuurlijk wel, maar Feels Like the First Time was het eerste singeltje wat ik kocht in de uitverkoopbak. Ik denk, oh, wat een goede groep, dat wordt nooit wat. Gelukkig is het wel wat geworden, hè? Gelukkig maar weer. Niet lang, maar wel bijzonder. Oeh, wat een heerlijk nummer, toch? Heeft nog even meer? Jawel, jawel, nog veel meer. Oh, ik heb een optreden gezien van haar waar ze dansen. En dan denk ik van, oeh, wat was zo goed, zeg. Oh, voor wie ik het heb, zak ik aan.

Field. And a friend of mine. Iedereen dacht dat het een hit was. Nee, nee, helemaal niks, niks nada. Maar wel in je herinnering. Een tip, 1973. En als we het toch over 73 hebben, 1973. U kent ongetwijfeld wel Procol Harum. En bij Procol Harum denkt u automatisch aan... Goed, gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen, van het album Salty Dog. Vond ik een nummer, ik denk van wauw, die moet u horen. Dat is dit nummer, Fires.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Fatbone.
1: Speedy Gonzales. Ik kan met recht erkennen dat ik dit nummer nooit gedraaid heb. Echt niet. Het moet een keer ervan komen na 50 jaar, toch? Ja, 50 jaar dat ik mijn stem en muziek aankondig voor u dus in dit geval. Oh, wat zeg ik dat toch weer plechtig. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wauw. Ja, we weten het, hè. Here comes the night.

Vorige week hadden we Bruno Mars in het programma. Met zijn Mexicaanse invloed, laat ik het even zo zeggen. Ramachi muziekachtige toestanden. Maar zij komen daar vandaan. Cristiano Dal en Angela Aguilar. En u bent de vaste luisteraar en weet dat ze, ja, dat soort dingen voorbij komen in dit programma natuurlijk. Wordt toch vrolijk ervan. Hij is wereldberoemd in Mexico. Ja, ja, ja. Het is maar dat je het weet.

je niet kan zeggen. Kun je het zingen natuurlijk. En als je niet kunt zingen. Je voelt hem al aankomen. Dan draai je dit nummer. You were made for me. Ja, mijn tong staat er van over. Continental Uptight Band. But please sing a song for us. Dat deden we toch al?

0: Dat kan hoger. Paul de Vinci, toen hij uitgegooid bij de Roubets, zo ongeveer was het verhaal, hè? Your baby ain't your baby anymore. Al die verhalen altijd. Dramatiek allemaal van die artiesten. Krijgen ze, hebben ze ik het last van te veel prikkels of zo. Ik heb een jaar ertussen gewerkt tussen dat soort mensen. Dus, die konden er echt niks aan doen met sommige artiesten. Dan denk ik, jongen, meisje, wat stel je toch aan? Gewoon doorgaan, niet lopen zeuren, niet lopen janken, gewoon doen. Appetee!
1: Ik heb last van prikkels.
0: Weg met je prikkels. We gaan met de prikkels verder voor de top 50 van Miamigo in dit geval. En we hebben, ja, bij toeval heb ik hem gevonden. Hoe weet ik niet meer, ik kwam op een gegeven moment, oh, dat is een aardige. Die past helemaal in het Miami Go-original. Chris David, bedankt voor deze mooie uren. Ik had hem ook al sinds dat Miami Go uit de lucht is gegaan niet meer gehoord. U ook niet? Mooi dat u luistert naar dit programma. Dus dan gaan we naar luisteren. Maar eerst even dat tussenmuziekje noem ik dat altijd van de top 50.

een beetje gaar opname, dat weet ik. Ik weet het. Ik heb het van het internet geplukt, hè. Maar anders had ik ook kunnen komen. Bedankt voor deze mooie uren, Chris David. En ook weer bij dit nummer. En dat heb ik met meer Belgische, Vlaamse artiesten. Die arrangementen van de liedjes zijn een stukje beter dan de Nederlanders die dat hebben. Die hebben meestal dat hoenpapa, hoenpapa, dan hoenpapa gehalte. Noem mij eens een serieuze. En dan heb ik het niet over de rockbands en dergelijke. Maar gewoon opbrengen wel, denk ik. Ik heb het om even gedraaid, denk ik bij mezelf. Ondanks de kwaliteit, hoor. Ik vind het wel de moeite waard. Hé, hey, dat is lang geleden. Ik werkte toen als opbouwwerker toen bij een clubhuis. Huurhuis. Was een clubhuis, heette dat, hè? Clubhuis. Even opnieuw opstarten, hoor. Zo. Je merkte niks van als knopje indrukt van. Huppakee, en dan nog een keer. Huppakee, 1971. Oh, wat een mooie tijd was dat. Was een mooie tijd. Zo zijn de woorden. Anita Ward. I ring my bell. Dingelingeling. Kom op, meid. Zing.

Is het nou keen of is het nou keen? Of kan? Of kun? Nooit opgelet eigenlijk. Vorige geheel, ik ben daar heel erg mee bezig. Nu niet meer hoor. Everybody's changing. Nou was dat maar waar. Mijn leeftijdsgenoten, we zijn chagrijnig, zeg ik altijd. We blijven maar in hetzelfde hangen. Maar u als luisteraar bent dat niet, hè? Nee. Voordat u denkt van, nee. Ik zeg het maar even. Je weet maar nooit, hè? Zo stoot ik tegen een hoofd, dat is niet de bedoeling. Kan zeer doen, hè? Ja. Tut. Two Man Sound. En Disco Samba.

0: Weet u nog, met jaren 80 kwamen ze allemaal uit, hè? Die combinaties van liedjes natuurlijk. En zij scoorden wel echt ermee toen in de tijd, hoor. MC Mike G en DJ Sven. En de Celebration Rap. Moet ik op die manier praten, dat ik weet wel hoe het geld of zo. Kan het ook wel, hè? Celebration. Dat kent u toch wel?
1: Jawel.
0: Van Cool and the Gang. Maar ze hebben nog meer liedjes gemaakt, wist u dat? Wat dacht u van dit? Get Down on It.

De La Soul. Me, Myself and I. Oftewel, een mooi liedje voor alle narcisten onder ons. Die kunnen dat lekker voor zichzelf draaien. Spelen of hoe je het noemen wil. Ja. Dat was het eerste wat ik dacht in 1989. Toen ik bij de commerciële omroep waar ik toe werkte. Hé, hier is een mooi plaatje voor de narcisten. Kunnen ze hem altijd zelf draaien. Het zit er alweer op. Een papiertje erbij om de fout eruit te halen. Op 23 minuten staat hier. Is te laat. Ik dank u voor het luisteren van vandaag. Ik besluit met Keith West en accept van mijn Teenage Opera. En ik pak mijn biezen. En ga er vandoor.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker

0: maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Just a perfect day. Drink sangria in the

waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar. Golden Oldies Radio.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen

0: Volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: fijne voor Vanessa Williams.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Het lied vertelt het verhaal van een vrouw die lijdzaam toeziet hoe de man van haar dromen de ene na de andere mislukte relatie aangaat. Totdat hij eindelijk beseft dat zij de ware voor hem is. Mooi, hè? Vanessa Williams uit 1992. Ze was ooit Miss Amerika, moest haar kroontje afstaan omdat ze in de Playboy terechtkwam. En dat mocht niet. Save the best for last, kreeg je te horen. En daarvoor, als eerste vanavond in deze Liefde enzovoort, Bruno Mars en Risk It All. En dat werd de lead single van zijn album The Romantic. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Ik ben Lex en de komende twee uurtjes ga ik jullie daarbij gezelschap houden. Met de allermooiste love songs van toen en van nu. Dus ik zou zeggen, waar je ook op dit moment aan het luisteren bent, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet mee van al het moois. Zal ik je zo dadelijk meenemen naar 1974. Het is een cover, want het is oorspronkelijk afkomstig uit het Frans. Parce que je t'aime, mon enfant. Maar een coverversie werd gemaakt door Elvis Presley. En het werd een heel groot succes. My Boy is voor jullie onderweg. Na een grote hit uit 1985 van Whitney Houston. Dit is All at Once. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

gaat over persoonlijke worstelingen, kwetsbaarheid, het loslaten van muren en de angst om te veranderen. Define of a Bad Heart. We gingen terug naar 2011 met Take It Easy On Me. Dit is Liefde enzovoort. En dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Dat is hier elke week zo. En in het liefdeshoroscoop kom je te weten hoe het de komende week uiteraard met jouw liefdesleven is gesteld. Maar je hebt nog heel even geduld nodig, want je krijgt het van mij gewoon te getrouw hier in het programma pas in deel 2. Maar kan je zo lang niet wachten? En misschien heb je het stiekem alvast gedaan? Wel, het staat alvast op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar kan je het volledig lezen. Hoe het met jouw liefdesleven dus de komende week is gesteld. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug op Facebook. Maar je kan het liefdeshoroscoop ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. En dat is Lex_degroot. Zometeen de jongens van Raccoon met Daffodils. Maar eerst Suzanne Hoffs. Nadat ze de Bengals had verlaten, is ze solo verder gegaan uit 1991. Unconditional Love.

nadat hij de band The Commodores had verlaten, bracht hij zijn eerste soloalbum uit. Dat was in 1982. En daaruit komt dit wondermooie, Truly. We hebben het natuurlijk over Lionel Richie. Ik had het er net al over onze Facebookpagina van Liefde enzovoort en dat je daar het liefdeshoroscoop terugvindt. Niet alleen dat, maar je kan ook naar een aantal platen kijken die hier vandaag of de afgelopen tijd op horen voorbij komen. Ik heb er een aantal gebundeld. En verder heb ik ook een link naar Mixcloud geplaatst. Want het is mogelijk om naar Liefde enzovoort te luisteren. Of het misschien te herbeluisteren. Om het jou gemakkelijk te maken de weg daar naartoe te vinden, heb ik de link op de Facebookpagina geplaatst. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, liken of volg de pagina dan ook. Zometeen, Rob de Nijs uit 1977. Het werd zomer. Na deze fijne voor Shelby Lynn en afkomstig uit de film Bridget Jones' Diary. Dit is Dream Song.

is mooi voor Surface uit 1987 en Happy. Liefde enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen gaat straks aan de andere kant nog lekker door. We hebben dan voor jou ook het liefdeshoroscoop. Hoe is het met jouw liefdesleven gesteld de komende week? Wel, nog heel even geduld. Straks in deel 2 gaan we dat allemaal uit de doeken doen. In dit uur neem ik je onder andere nog mee naar 1989. DNS dus was jarenlang de vaste bassist van Wham en de soloband van George Michael. George Michael hielp zijn vriend met het schrijven van deze single, produceerde het ook en de herkenbare achtergrondzang is eveneens George Michael. Let goed op. DNS dus. Heaven help me. Graag tot zometeen.

Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Zondag zorgt het druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal.

0: 24 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Franse Avalon is de stem van de Haïtiaanse zangeres Yannick Etienne te horen. Brian Ferry hoort haar stem wanneer hij door de gang van een New Yorkse studio loopt en wist meteen wat hij voor de plaat nodig heeft. Op de hoes van het album Avalon staat trouwens een figuur met helm en valk die over het water uitkijkt. Deze figuur is de toenmalige verloofde van Brian Ferry, Lucy Helmore. Avalon van Roxy Music uit 1982. En daarvoor Somber, My Body Isn't Ready. Dit is Liefde Enzovoort, het meest romantische programma van de Lage Landen. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje krijg je van mij de allermooiste love songs van toen en van nu. Met natuurlijk niet te vergeten, ja, het komt er eindelijk aan. Het liefdeshoroscoop. Nog 3 plaatjes geduld. Maar we gaan die tijd wel heel fijn invullen. Met bijvoorbeeld eentje voor Andy Gibb uit 1977 zometeen. I Just Want To Be Your Everything. En wat dacht je van dit pareltje? Rev Ravencroft uit 1985. Maxine. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

Liedjes zijn we nog verwijderd van het liefdeshoroscoop. Die tijd gaan we vullen in deze

0: 2022. Deze voor Guido van de Graaf. Ich liebe dich. En hij bracht ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, daar is het nu tijd voor geworden om er eens naar te kijken.
1: Ram?
0: Je voelt dat het tijd is om minder te twijfelen en meer te genieten van wat zich aandient. Singles kunnen iemand ontmoeten die meteen een ontspannen gevoel geeft. Bij koppels zorgt een spontaan uitstapje voor nieuwe energie. Tegen het weekend groeit het vertrouwen in elkaar. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je verlangt naar zekerheid, maar deze week vraagt de liefde ook een beetje durf. Singles kunnen aangenaam verrast worden door iemand die heel anders is dan hun gewone type. Bij koppels brengt een eerlijk gesprek opnieuw warmte in de relatie. Soms ontstaat de mooiste verbondenheid uit een klein gebaar. 4 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je sociale kant komt volop naar voren. Singles trekken gemakkelijk de aandacht en kunnen een bijzonder leuke ontmoeting beleven. Bij koppels zorgen humor en luchtigheid voor een ontspannen sfeer. Vooral het komend weekend voelt als een dag waarop alles vanzelf lijkt te verlopen. Tweeling, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je hebt behoefte aan duidelijkheid en merkt sneller wie echt moeite voor je doet. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die oprecht interesse toont. Bij koppels helpt het om verwachtingen rustig uit te spreken. Dat voorkomt onnodige misverstanden. Kreeft. Je hebt er 5 verdiend.
1: Leeuw.
0: Je hoeft deze week niets te bewijzen. Singles kunnen iemand ontmoeten die vooral valt voor je natuurlijke uitstraling. Bij koppels zorgt een rustige avond samen voor meer verbondenheid dan een drukke planning. De liefde zit deze week in de eenvoud. 2 knuffelpunten.
1: Maagd.
0: Je laat het verleden makkelijker los en kijkt opnieuw vooruit. Singles kunnen een onverwachte klik voelen met iemand die ze al langer kennen. Bij koppels brengt een gezamenlijke beslissing meer vertrouwen voor de toekomst. Het weekend voelt bijzonder hoopvol aan. Maagd, je hebt 8 knuffelpunten verdiend. En we hebben er natuurlijk nog 6 te gaan. En die krijg je van mij over een drietal platen.

0: enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: Je charme blijft niet onopgemerkt, maar je verlangt vooral naar echtheid. Singles kunnen iemand ontmoeten die onmiddellijk een vertrouwd gevoel oproept. Bij koppels zorgen kleine attenties voor een warme sfeer. Een spontaan compliment doet wonderen. Weegschaal, 6 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Niet alles verloopt zoals je vooraf had verwacht. Singles kunnen twijfelen of iemand wel dezelfde gevoelens heeft. Bij koppels is geduld belangrijker dan gelijk willen krijgen. Door rustig te blijven ontstaat vanzelf meer duidelijkheid. 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je optimisme werkt aanstekelijk en brengt mooie ontmoetingen op je pad. Singles kunnen tijdens een onverwachte activiteit iemand leren kennen die hen blijft bezighouden. Bij koppels zorgt spontaniteit opnieuw voor plezier en verbondenheid. Samen lachen doet deze week bijzonder veel. Boogschutter, je hebt er 9 verdiend.
0: Steenbok.
1: Je voelt dat je wat vaker mag tonen wat er in je hart leeft. Singles mogen gerust zelf de eerste stap zetten. Bij koppels brengt een open gesprek opnieuw rust en vertrouwen. Een klein romantisch moment blijft lang nazinderen. 1 knuffelpuntje voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je kijkt met een frisse blik naar de liefde. Singles kunnen iemand ontmoeten die hen inspireert door zijn of haar originele ideeën. Bij koppels brengt een onverwachte uitnodiging opnieuw leven in de relatie. Richting het volgende weekend voel je meer verbondenheid. 8 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je straalt rust uit en dat werkt bijzonder aantrekkelijk. Singles kunnen een warme ontmoeting beleven die langzaam maar zeker groeit. Bij koppels zorgen begrip en aandacht voor een sterk gevoel van veiligheid. Je merkt dat liefde tijd mag krijgen om te bloeien. Vissen, jullie hebben deze week 4 knuffelpunten. En natuurlijk kan je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje nalezen. Want het staat op onze Facebookpagina. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. En natuurlijk kan je het ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account. Onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

betekende de internationale doorbraak voor deze Nederlandse band Vandenberg. Het debuutalbum met daarop deze Burning Heart werd trouwens opgenomen in de Soul Studios in Cookham, Engeland. En deze studio was destijds eigendom van niemand minder dan Jimmy Page, de legendarische gitarist van Led Zeppelin. Vandenberg uit 1983.

0: als je dit te horen krijgt, ja, dan weet je het, hè. Liefde enzovoort zit er dan helaas bijna op. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed terugkomen. En heb ik uiteraard weer een slaapputje voor jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1989. Het nummer bevat lead vocals van Barry White, James Ingram, L.D. Bodge en L.B. Shore. Quincy Jones, met dat wondermooie The Secret Garden. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.
1: Tell me a secret. I don't just want to know about any secret of yours. I want to know about one special secret.
2: Oh.
1: Because tonight I'm

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Wat een lekker antiek nummer, toch? Om de show mee te beginnen. Petula Clark. Ze was wereldberoemd in de jaren 60 en 70. En dit was een van haar grootste hits. Dus daarom hier in de show. This is my song.
1: Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren weer een beetje masseren vandaag. Niet vertroetelen, masseren. Gewoon zo net voor het slapen gaan. Met heerlijke muziek. En dat niet alleen. Ik heb ook een paar leuke onderwerpen. Onze razende verslaggever, Jeroen van Gent namelijk. Die ging de provincie in. Maar deze keer de provincie Zeeuws-Vlaanderen. En hij vroeg aan de mensen daar. Bent u tevreden hier in Zeeuws-Vlaanderen? Is dat leuk? Zeker in het licht van de discussie over de kerncentrales. Nou, we gaan het straks horen. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over het rijpaard. En het Dordrechtse museum heeft iets heel bijzonders in de aanbieding. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ze ontvangt een bijzondere schenking. En wat heeft het museum gekregen? Het wordt allemaal uit de doeken gedaan hier in deze mooie aflevering van de late avond. Dus blijf bij ons.

0: Wat een prachtig nummer was dat. Je hoorde Far Corporation en Stairway to Heaven. En daarvoor Ray Conniff en zijn singers samen in Harmony. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Onze verslaggever bewoog zich door de straten van Zeeuws-Vlaanderen deze zomer. En hoe bevalt dat om daar te wonen? Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen? De mensen daar waren daar best wel enthousiast over. Luister mee naar een mooi vakantiegebied in ons eigen Nederland.
1: Goedemiddag. Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen?
2: Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen.
1: Mag ik u wat vragen voor het omroep ZVL dan heel even kort over Zeeuws-Vlaanderen? Voor de grap, zomaar even.
2: Heel kort dan.
1: Oké.
2: Ja, want het is nou even droog en ik moet nog aan het fietsen.
1: Ja, ik begrijp het. Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
2: Ik ben zeker tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Hoe doet u dat?
2: Genieten van de vrije tijd die ik nu heb. Altijd gewerkt hier in Zeeuws-Vlaanderen. Geboren in Hulst, gewerkt in Terneuzen op twee locaties. En mijn vrouw ook. En we hebben het naar ons zin, nou met pensioen. En je moet de dingen pakken zoals ze komen.
3: Ja, ik ben tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Ja. En waar ligt dat aan?
3: Nou, omdat het hier nog rustig is en je kunt hier heerlijk van de natuur genieten. Goed fietsen, mooie fietspaden hebben we hier, dus ja. Dus, ja.
1: U fietst dan dus?
3: Ja, ik fiets nog. Niet van die hele grote afstanden meer, dat heb ik gedaan, maar nu niet meer. Nee, nee.
1: Mag ik even kort wat vragen over Zeeuws-Vlaanderen, zo kort voor de radio? Omroep ZVL?
4: Ik ben wel met de taxi hier.
1: Oh, ja, mag het even een paar minuten?
4: Een paar minuten is veel, want ik moet naar de klant.
1: Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
4: Jazeker, ik ben geboren en getogen in Terneuzen, dus het bevalt me goed hier. Ja?
5: Ja, ik ben wel tevreden in Zeeuws-Vlaanderen. Ik woon er al mijn hele leven, dus ja.
1: Dan heeft u een goed overzicht. Ja.
5: Ja.
1: Als je het vergelijkt met vroeger, is het nog, ja.
5: Nee, als ik heel eerlijk ben. Ik ben nu net eventjes geweest te shoppen, maar zoveel winkels zijn er niet meer. Het is echt heel veel leegstand en dat vind ik echt jammer.
1: Wat zou eraan gedaan kunnen worden? In de Noordstraat vooral, zag ik.
5: Ja, klopt. Nou, ik denk, als de huren van de panden wat lager zouden zijn, dan er echt meer ondernemers zouden kunnen komen.
1: Is dat een rode draad die opduikt elke keer dat de huur te hoog zou kunnen zijn?
5: Ja, denk het wel, ja. Want in het verleden zijn echt hele leuke winkels geweest. En die zijn allemaal weggegaan en er is niks voor teruggekomen, dus dat is echt best jammer.
1: Moet de politiek er iets aan doen of moet het bedrijfsleven de koppen bij elkaar steken?
5: Ik denk beide.
1: Allebei?
5: Ja, ik denk beide, ja. Ik denk dat de politiek van Terneuzen zich daar ook inderdaad wel hard voor kan maken. Maar zoals het er nu is, worden er alleen maar appartementen uit de grond gestampt en winkels blijven weg. Dus dat is ook niet goed natuurlijk.
6: Ik mist wel een beetje het oude Terneuzen, zeg maar. Zoals het vroeger was met die schepen hier, die hier doorheen varen. Dat, dat is een beetje nostalgie misschien, maar dat is wat ik mis.
1: Ja. De schepen kon zien.
6: Ja, precies. Dan heb je altijd de reuring hier. En dat was, als kind ben ik natuurlijk hier opgegroeid met die bruggen en al. Ja, dat was fantastisch.
1: Komt u uit Zeeuws-Vlaanderen?
7: Ja.
1: Ja, gelukkig. Ik wil wat vragen over Zeeuws-Vlaanderen. Mag dat eventjes zo tussendoor?
7: Ja, hoor.
1: Ja? De vraag is, bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
8: Ik ben tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
7: Alleen nog de winkels vind ik.
8: Dat vind ik
7: dat vind ik veel achteruit gaan.
1: Ja.
7: Veel meer mensen.
8: En Aqua, we komen van Axel.
7: Ja.
8: En er is eigenlijk niks meer. Pas supermarkten hebben we nog.
1: Ook er gaan ook meer winkels dicht of zijn ze al dicht in Axel?
8: Die zijn al dicht.
1: Die zijn al dicht.
7: Ja, hier in de Noordstraat.
8: Dit dan zien ze dan nog. Voor kleding en zo.
1: Ja.
8: Maar dat is heel weinig.
1: Dus je komt hier naartoe waarschijnlijk dan? Om een beetje...
8: Dan krijg je wat nodig. Dan komt het naar de neus,
1: ja.
2: En er zijn wel dingen die of natuurlijk wel vraagtekens opwerpen. Het nieuwe bestuur van de gemeente Terneuzen gaat het allemaal wel zoals je wil. Ben je het eens met alle zaken die ze voor ogen hebben, zoals bijvoorbeeld het asielzoekerscentrum en zo. Maar
1: kunt u daar nog iets over zeggen of wilt u dat liever niet doen? Kan ook hoor.
2: Nee, maar goed, er zijn de meningen over verdeeld.
1: En
2: je kiest voor een bepaalde partij en zij die er wel of niet voor. Ja, dat is jouw keuze, dus we bepalen het allemaal samen. Hè?
1: Ja. Ben jij tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
9: Ja, ik ben tevreden in Zeeuws-Vlaanderen.
1: Waarom dan?
9: Het is een leuke stad. Heel veel mensen. Leuk. Mooie gebieden.
1: Als je het vergelijkt met andere steden, springt dit eruit dan, Terneuzen?
9: Er zijn ook leuke andere steden die veel leuker zijn, maar Terneuzen is ook best wel leuk.
1: Maar dan de tevreden een stukje. Uw gezicht straalt helemaal, ja.
5: Ja, nee, ik vind het echt superleuk om hier te wonen. Wat ik al zei, ik woon hier al mijn hele leven en ik woon best wel centraal, vlakbij, ik woon in Sint-Lippespolder. Dus je hebt de kreek en je hebt de zeedijk, je kan lekker wandelen en ja, allemaal zulke dingen.
1: Yeah.
5: Lekker de polder in fietsen en zo, super. Ja.
1: Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
10: Ja, natuurlijk. Ik ben nacht als jou. Ja, ja. Ik ben een echte stoepverschieter, dus ja.
1: En wat?
10: Nou, makkelijk. Een echte stoepverschieter.
1: Een stoepverschieter?
10: Ja. Ik kom nee, op ja. Ik ben een echte stroopje lekker.
1: Wat is dat nou weer?
10: Ja, dan ben je zaalplanner, hè. Oh. En een Terneuzenaar is een stoepverschieter.
1: Oké.
10: Okay. Ja, ik woon hier al van mijn 22e jaar in Terneuzen, dus ja.
1: Oh.
10: Wist je dat niet?
1: Nee.
10: Nee?
1: Nee, maar nu wel. En dan kan ik vragen, wat is nou... Bent u tevreden in Zeeuws-Vlaanderen?
10: Ja, bedoel, natuurlijk, ja. Ja. Ja. JLV.
1: U zou niet zomaar weggaan?
10: Nee, dat moet me niet geloven. Nee. Ik ben in de Walgen in Zuid-Beveland, dat moet me niet geloven.
1: Ja.
10: Aan hier is hier Vlaanderen, ja.
8: Verder woon ik er heel graag.
5: Ja, ja,
8: ah. En het is lekker rustig.
1: Ja. Kijk,
8: ja.
1: Dat bedoel ik.
8: Absoluut. Ja. Daar ben ik heel tevreden over.
1: Het is niet zo dat...
8: En goede buren.
1: Goede buren.
5: Ja, maar ik ook.
8: Ja, heel absoluut.
1: Heel belangrijk. Maar u zijn rustig? Er zijn mensen die houden van drukte.
8: Ja. Ja. Wij zijn rustig. Ja, wij zijn rustig.
1: Hartstikke goed.
5: ik hou ook wel eens van druk, toch? Dat heeft hij niet.
8: Ja, ik hou wel van de gezelligheid. Ja. En weet ik veel wat allemaal, dat wel. Ja, bijvoorbeeld in de Noordstraat en in Akslijn nog zo'n tentje daar.
5: Ja.
8: De krakeling eet dat.
5: Ja.
8: Ja, en daar hang ik wel zaterdagsmiddags een keer naartoe. Er zitten altijd bekenden.
1: Gelukkig.
8: En al, dat is echt wel super gezellig.
1: Dat functioneert.
5: Ja.
1: Dat is leuk.
8: Dat functioneert. En dat functioneert heel goed.
5: Ja.
8: Ja,
1: heel duidelijk.
5: Ja,
1: we gaan u niet langer ophouden. Hartstikke bedankt.
8: Dan gaan we nog een stukje fietsen.
1: Okay. Dus dan moet u maar eens kijken. Ja. Moet u maar eens kijken. Maar hartstikke bedankt voor de reactie.
8: We rijden ook elektrisch, hè? Dus we moeten nog klaar.
1: Ja, aan de kernenetcentrale even. Dank u wel. Ja. Dank u.
11: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

zeggen, wat een dooie boel. Le Feu Morte van Yves Montand. Maar het was natuurlijk een prachtig lied met een mooie saxofoon. Verder hoorde je José Feliciano en Rain. Speciaal op verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn mooie reportage vanuit Zeeuws-Vlaanderen vandaag. Zometeen over een paar minuten een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over het rijpaard. Wat zou hij daar nu weer van vinden? Je hoort het na de Radios and Teardrops.

0: Het rijpaard. Opgestookt door vroege vogels, door de kleurige folders van Staatsbosbeheer aangelokt, belanden elke zondag weer duizenden mensen in de natuur. Op het parkeerterrein van de natuur wagen ze zich verwachtingsvol naar buiten. Dat wordt genieten. Maar hoe? Hoe doe je dat ook weer, genieten in de natuur? Gelukkig heeft Staatsbosbeheer de natuur van een gebruiksaanwijzing voorzien. Routes, rondwandelingen. Het aantal kilometers staat erbij, voor minder intelligente natuurliefhebbers in wandeltijd vertaald, zodat het liefhebben geen seconde te lang hoeft te duren en het genot binnen de perken blijft. De ene route gaat hierheen, de andere daarheen, maar alle hebben ze één ding gemeen: je keert op je uitgangspunt terug. Van de natuur genieten, daar schiet je geen meter mee op. Geniet daarom per fiets. Dat gaat in ieder geval sneller. Zeker met een goede fietskaart. Daarmee kun je van A naar B of van B naar C. Met een slechte fietskaart kun je alleen van A naar A of van B naar B. Rondjes rijden. Recreatie. Slechte fietskaarten worden dan ook veel verkocht, want in de zinloosheid vindt de recreatie haar diepste vervulling. Vaak is dat de recreanten aan te zien. Het kan ook per paard. Weinig dieren zijn zozeer voor rondjes geschikt als dit. Ruiterroutes beschrijven concentrische cirkels rondom het hart van hippies Nederland, het meest compacte ruiterpad, de manege. Nergens volvoeren zoveel paarden hun rondjes van A naar A naar A naar A als in de manege, in de hoop dat de ruiter nu eindelijk eens duizelig of misselijk wordt. Maar dat wordt hij niet. Hij geniet. Er bestaan allerlei wegen tot het geluk, maar dit is zeker een van de merkwaardigste. Op ruiterpaden is hetzelfde verschijnsel waar te nemen als in kerken en autobussen. Vrouwen zijn er in de meerderheid. Op fietspaden daarentegen zie je voornamelijk mannen langs racen. Zo is wat als scheiding van de verkeerssoorten was bedoeld op een scheiding van de geslachten uitgedraaid. Voor een deel komt dit ongetwijfeld voort uit liefde. Veel vrouwen raken eerst op een paard en daarna pas op een man verliefd. En er zijn er die hun eerste liefde trouwer blijven dan hun tweede. Een andere verklaring dringt zich aan je op als je veel achter vrouwen op racefietsen aanrijdt. Vanuit het achtervolgersperspectief rijzen enorme konten op. Bergen vlees balanceren op een miniem racezadeltje dat soms in het geheel niet meer is terug te vinden. Opgeslokt als een theepotje door een theemuts bevindt het zich dan ergens in het vlees waar het vast weinig goeds doet. Racefietszadels zijn nu eenmaal niet voor een vrouw gemaakt. In verband met zwangerschap en geboorte is het bekken van een vrouw er te breed voor. Waar een kinderhoofd doorheen kan, ondervindt een fietszadeltje weinig belemmeringen. Mannen mogen dan meer last hebben van longkanker, jicht, aderverkalking en hartkwalen. Vrouwen lijden veel meer zadelpijn. Tenminste op een fiets. Verstandige vrouwen stulpen hun zitvlees uit over een paardenrug.
1: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

weer als een vlam omhoog uit de oude as. Telkens weer alsof het

Italiaanse power, zou je kunnen zeggen, van Adriano Celentano. Confessa. Wat een prachtig lied is dat. En ook een mooi sfeerbeeld van Willeke Alberti uit 1975. Je hoorde van haar telkens weer. Over een paar minuten gaan we praten met Sander Pauwberg. Sander is conservator oude kunst in het Dordrecht Museum. En ze hebben een heel bijzonder geschenk gehad. Wat het geschenk is, dat hoor je zo meteen in een gesprek met Herman de Bruin. Maar zover zijn we nog niet. Eerst nog Elton John en Blue Eyes. Blue Eyes.

0: Het Dordrecht Museum ontvangt een bijzondere schenking. En wat die schenking is, dat ga ik vragen aan Sander Parelberg. Hij is van het museum en in de uitzending. Ja, jullie hebben een bijzondere schenking gekregen. Blij mee?
1: Ja, ontzettend blij. Dit is echt heel erg leuk om mee te maken. En ook om op deze manier eigenlijk samen te werken met verzamelaars. Want deze schilderijen hebben we echt te danken aan Jan Bart Evenboer. En het is echt aan zijn kordate handelen te danken dat die, nou ja, eigenlijk weer teruggekomen zijn naar Dordrecht, waar ze ooit gemaakt zijn in de 17e eeuw.
0: Ja, want waren ze verspreid over de hele wereld?
1: Nou, het gaat om twee schilders die eigenlijk niet zo bekend zijn, maar wel heel kundig zijn. Hele goede meesters uit de 17e eeuw die in Dordrecht werkzaam waren. En er is eigenlijk maar een handjevol schilderijen van die beide schilders bekend. Mm-hmm. Het gaat dan om Cornelis Tegelberg. Dat is een landschapsschilder. En die is vooral interessant omdat hij eigenlijk tegelijkertijd met Albert Cuyp, en dat is natuurlijk de beroemdste kunstenaar uit Dordrecht, was hij werkzaam. Hij was 1 jaar ouder. En we hebben het vermoeden, en dat wordt nu eigenlijk bevestigd door deze schenking, dit schilderij wat we gekregen hebben, dat Albert Cuyp echt naar zijn werk gekeken heeft en van hem geleerd heeft. En dat ze eigenlijk elkaar beïnvloed hebben. Het is een prachtig heuvelachtig landschap met paarden en een figuurtje wat op de voorgrond zit en bomen op de achtergrond. Een boerderijtje, dus een schilderij waar je eindeloos naar kan kijken en je ogen doorheen kan laten ronddwalen. En ja, er zijn maar een paar schilderijen van deze Tegelberg bekend. En er kwam er dus eentje op een veiling in Duitsland ergens. Ja, wij als museum kunnen wij niet alles kopen wat we zouden willen. Nee. We hebben altijd een verlanglijstje natuurlijk en moeten altijd keuzes maken. Maar dan is het fantastisch dat je kan rekenen op verzamelaars hier in Dordrecht zelf. Die willen meewerken en die het ook leuk vinden om samen met het museum te verzamelen. En in dit geval dus ook echt te schenken aan het museum.
0: Ja, en wat is de relatie met Dordrecht dan van dit schilderij?
1: Nou, er zijn dus twee schilderijen. Tegelberg was echt een kunstenaar die hier geboren is en werkzaam was. En dus een tijdgenoot was van Albert Cuyp. En de andere kunstenaar is Robert Knight. Dat klinkt en is Engels, maar deze kunstenaar was in de jaren 60 van de 17e eeuw ook in Dordrecht werkzaam. En hij maakte een stilleven, een trompe-l'oeil stilleven zelfs, dus een bedriegertje. En dat zijn eigenlijk jachtattributen. Een vogelkooitje en een weitas en een jachthoorn. En die hangen aan een muur. Maar het is eigenlijk bedoeld om voor echte objecten te laten doorgaan. Dus dat werd opgehangen in een huis in Dordrecht. En dat is hier dus vaker gebeurd. Dat was heel populair, die trompe-l'oeil schilderijtjes. En die Robert Knight heeft er een paar gemaakt. En eentje is er ook geveild in Frankrijk. En is door Jan Bart Evenboer gekocht. En nu dus geschonken aan het Dordrecht Museum.
0: Nou, dan hebben jullie een prachtige inwoner van Dordrecht die dat allemaal kan doen en zo. Dat is wel even mooi.
1: Dat is heel erg leuk.
0: Ja, ik zie wel een afbeelding van het schilderij met een molentje. Daar staat heel weinig op. Of heb ik dat mis? Ja, ik zie het heel klein natuurlijk, hè?
1: Het landschap is wel heel erg gedetailleerd.
0: Ja.
1: En de manier waarop het figuurtje en de paarden zijn geschilderd is wel echt heel gedetailleerd. En vogels in de lucht en zelfs tot aan de horizon, allerlei details. Dus dat is echt iets wat je in het echt eigenlijk moet bekijken om er echt van te kunnen genieten.
0: Nou, dan moet je naar het Dordrecht Museum komen, dan denk ik dat dat goed is. Maar weten jullie ook wanneer het geschilderd is en waar de schilder eventueel gestaan heeft? Is dat terug te halen?
1: Nee, wat het landschap betreft, dat zal vermoedelijk in de jaren 1640 geschilderd zijn. Want dat is ook de periode waarin Albert Cuyp als jonge 20-jarige kunstenaar begon met landschappen schilderen. En dat was eigenlijk vooral met weinig kleuren, een beetje tonaal zoals ze dat noemen, of monochroom. En dat is dus ook in het geval van die Cornelis Tegelberg. En dat is een waarschijnlijk toch ook gefantaseerd landschap. Dus de plek is niet helemaal bekend, hoewel het in de omgeving van Dordrecht wel dergelijke rivierlandschappen te zien waren natuurlijk. Maar dit soort heuveltjes, dat is waarschijnlijk ook aan de fantasie ontsproten.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog, dat de schilder denkt van, nou, ik maak er wat bij, want dan ziet het er net leuker uit.
1: Ja, daar waren ze altijd heel goed in. Ja.
0: Kunnen ze even op de website kijken bij jullie?
1: Ja, er staat altijd informatie en ook over deze aanwinst op de website.
0: Ja, en hoe noemen we de dordrechtsmuseum.nl?
1: Is gewoon www.dordrechtsmuseum.nl.
0: Dan is dat heel makkelijk om dat even te vinden. Maar gewoon naar Dordrecht afreizen om een keer te kijken is natuurlijk nog veel mooier.
1: Zeker.
0: Ja. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel plezier ook tijdens het onderzoek en met deze mooie schenking.
2: Tot middernacht, de late avond.

komen. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik dat het een mooie nacht wordt. En ik hoop ook dat je ons veilig houdt als je in de beveiliging werkt. Wat mij betreft een mooie nacht, dus nogmaals. Maandag is weer een late avond, dan zit hier Norbert Ketting. Dus luister dan vooral weer, want ook hij heeft prachtige muziek en mooie onderwerpen. Tot dan!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. En we zitten in de zomer van 1984. In Rotterdam wordt voor de eerste keer het zomercarnaval gehouden. Het groeit uit tot een waar spektakel nu. November. Abortus wordt gelegaliseerd in Nederland door middel van de aanname van de wet afbreking zwangerschap en het besluit afbreking zwangerschap. De film A Nightmare on Elm Street verschijnt voor het eerst in Amerika. Voormalig filmacteur Ronald Reagan wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 3 december. Een giframp voltrekt zich in Bhopal, India. Ongeveer 8000 mensen komen om het leven. Later zal het dodental oplopen tot 20.000. En welke muziek hadden we in 1984? De album Top 3 zag er als volgt uit. Talk Talk met It's My Life op 3. Michael Jackson met Thriller op 2. En Lionel Richie met Can't Slow Down op nummer 1. En weet je nog welke film je bezocht als je naar de bioscoop ging in 1984? Het was het jaar van Siske de Rat met in de hoofdrol Danny de Munk. The best
2: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Tweede Pinksterdag in mei. In Geleen wordt het eerste Pinkpopfestival gehouden. Juni. Het driedaags Holland Festival of Stamping Ground 1970, beter bekend geworden als Holland Pop Festival, begint rondom de Kralingse Plas in Rotterdam. Juli 1970. De Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk, voor de Nederlander Joop Zoetemelk. Zuid-Molukkers pogen vergeefs de Indonesische ambassadeur in Wassenaar te ontvoeren, waarbij een politieagent het leven laat. En in Amsterdam wordt de Nederlandse middenstandspartij opgericht door drie eigenaren van groothandels. Ze willen een drastische inkrimping van de overheid, bestrijding van wanorde en anarchisme en een ministerie voor de middenstand. En als gevolg van een overdosis slaappillen raakt de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix in een coma, waarna hij in zijn eigen braaksel stikt. November. Het zendschip van Capital Radio strandt op de kust bij Noordwijk. En het hoogste punt is bereikt van de North Tower van het World Trade Center in New York. En de Haagse band Shocking Blue scoort een internationale nummer 1 hit met Venus. En dan wat korte nieuwsfeiten 1970. Top Op wordt voor het eerst uitgezonden met Ad Visser. Art Schenk wordt wereldkampioen schaatsen. En de 13 miljoenste Nederlander is een feit.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience. Golden Oldies
1: Radio. Bringing you a little daily sunshine on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens bericht ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.